0: buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Ter Schelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Manning Zampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check vonnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Nu ook in Gouda. The best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
4: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh...

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: Disney Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Artist of the Week.
1: Er zit een hele bijzondere artiest hier bij mij in de studio. Namelijk onze Artist of the Week van deze week. Met zijn tune It Girl veroverde hij een plekje in de Funix playlist. En hij is nu hier om zijn tune live te performen. Ja, ik kijk al de hele week naar uit, dus ik ben helemaal ready. Ben je ook ready?
2: Zeker, 100%.
1: Oké, Noisy, let's go.

0: eerste liefde, dat gevoel, dat vind je gewoon niet meer, zeg maar. En ja,
1: dat dacht ik dan.
0: Dat dus wel nog bestaat.
1: Het bestaat.
0: Dat niet meer zou gaan voelen.
2: Yes! Artist of the Week. Hey. Waanzinnig gedaan.
1: Dankjewel.
2: Hoe was het om te doen?
1: Superleuk. Ik heb er echt van genoten.
2: Goed zo. Dat is het belangrijkste, toch?
1: Ja, toch?
2: Ja, goed zo. Hey, heb jij je tune It Girl voor ons performed? Het klinkt best wel als een gevoelige tune. Waar gaat die over?
1: Ik heb eigenlijk dit nummer geschreven op het moment dat ik niet meer echt geloofde in de liefde.
2: Ja.
1: En op een gegeven moment ben ik een vrouw tegengekomen die mij heeft laten zien dat liefde wel echt bestaat. Terwijl ik eigenlijk geen hoop en geloof er meer in had, heb ik dat daarna dus wel gehad. En daar komt die tune vandaan.
2: Mooi. Hou je altijd inspiratie uit het echte leven?
1: Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Het klinkt best cliché, maar het is voor mij wel echt een manier om gevoelens te uiten.
2: Ja? Oké. Hey, aan het einde hoor ik een memo.
1: Klopt.
2: Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat is een spraakmemo die ik in de beginfase van mij met die vrouw van destijds, dat we aan het daten waren, heb gestuurd naar haar.
2: Oh.
1: En ik dacht, hoe mooi is het om hem in die tune te verwerken ook.
2: Ja. Hey, wat vindt zij van deze tune, weet je dat?
1: Ja, zij vond hem superleuk. Ik ben inmiddels niet meer samen met haar.
2: Oké.
1: Maar dat neemt niet weg dat ze me veel heeft geleerd en dat ik door haar weer geloof in de liefde. Dus voor dat ben ik haar dankbaar. Tot vandaag.
2: Het is echt wel mooi om je te zeggen, want heel veel mensen wanneer iets voorbij gaat, die zijn dan van, fuck diegene, ik moet weg daarvan. Maar jij denkt nee.
1: Nee, dat heb ik niet. We zijn goed uit elkaar gegaan en ik ben blij dat ze me dat heeft mee kunnen geven.
2: Goed zo. Hey, je stopt dus best wel veel emoties in je muziek. Hoe belangrijk is dat voor jou?
1: Dat is de reden waarom ik begonnen ben met muziek. Dat is echt om mijn emoties te kunnen uiten. En inmiddels heb ik wel geleerd om te praten, maar dat heb ik vroeger wel moeilijk gevonden.
2: Ja.
1: En muziek heeft mij wel echt leren communiceren en leren praten over wat je echt van binnen voelt.
2: Mm-hmm. En vind je het dan ook nog spannend om dan een beetje emotioneel te zijn in je muziek?
1: Soms wel. Ja. Zeker, ik ga morgen toevallig ook een tune uitbrengen, die komt vanavond uit.
2: Ja.
1: En dat is ook wel echt een tune die heb ik geschreven eigenlijk nadat mijn relatie uit is gegaan. Mm-hmm. Van de vrouw waarover ik het heb in It Girl.
2: Ja.
1: En ja, dat vind ik toch wel moeilijk om dat dan zo te delen, omdat ik mezelf wel echt blootgeef op die tune. Maar ik vind het ook wel weer iets moois. En ik vind dat dat misschien een voorbeeld kan zijn voor anderen.
2: Ik hoop het, want heel veel mannen doen dat niet.
1: Zeker.
2: Heel belangrijk, ja. Hey, hoe zou jij je eigen sound omschrijven?
1: Emotioneel. Puur.
2: Ja.
1: En storytelling. Ik probeer in ieder geval met mijn muziek te laten zien dat als je het luistert, dat je ook echt een beeld erbij kan schetsen. En dat je echt kan voelen wat ik op het moment voelde toen ik die tune maakte.
2: Mooi, oké. Nou, morgen ga je dus een tune uitbrengen, zei je al. Wat kunnen wij nog meer van jou verwachten?
1: Sowieso veel muziek. Ik wil elke maand gaan releasen. Ik ben dit jaar ook bezig met featurings. Ik heb nog geen featurings gedaan, maar ik zou het super tof vinden om met een vrouw featuring te doen.
2: En waarom?
1: Ik denk dat mijn sound met een vrouwenstem heel erg goed zou passen, denk ik. Ja.
2: Denk ik ook. Nice.
1: En misschien een EP?
2: Oké, spannend. Leuke dingen.
1: Ja, zeker.
2: Dan is het heel erg leuk om je beter te leren kennen. Zometeen gaan we nog wat leuks doen, dus jij kan lekker blijven waar je bent.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren proef.

0: En nog steeds hier bij mij in de building, Noisy.
1: Goedenavond,
0: ik dacht, je gaat nog wat zeggen. Je ging nog wat zeggen. Jij ook, goeie avond. Hey, je hoorde hem de hele week met zijn tune, It Girl.
2: Want jij bent It Girl, standing in je fit girl. Ik durf wel te raden wat je mist, girl. Frisser dan mijn kicks, girl.
0: Heel gezellig dat je er nog steeds bent.
1: Zeker, vind ik ook.
0: Ja, we hebben net je tune live gehoord en je al wat beter leren kennen. Maar ik wil je nog wat beter leren kennen. Ik ben namelijk wel benieuwd hoe goed jij bent in het maken van keuzes.
1: Nou, dat hangt er vanaf. De ene dag ben ik beter dan de andere dag, moet ik zeggen.
0: En waar ligt dat dan aan?
1: Ja, ik denk dat ik toch een beetje perfectionistisch ben soms.
0: Ja? Ja. Ook in je muziek?
1: Ja, ook wel. Ja.
0: Oké. Dus muzikale keuzes, dan ben je ook wel, ja.
1: Ja, ik kan de ene week denken, deze ga ik uitbrengen. En dan 2 dagen later heb ik mijn producer. Nou, het wordt toch een andere. Stuur dat project maar door.
0: Oké, maar je wilt nu elke maand gaan uitbrengen. Dus ja, dat wordt nogal wat.
1: Ja, dat wordt wel moeilijker, ja.
0: Ik ben benieuwd. Oké, wat wij gaan doen. Ik heb hier een paar van je favoriete artiesten voor me. En die artiesten, die ga jij blind ranken. Dus van 1 tot en met 5. En op 1 zet je de artiest die je het hardst vindt. En 5 dus degene die jij het minst hard vindt. Ja, maar je weet dus telkens niet wie de volgende is. Snap je?
1: Ja.
0: Leuk, hè?
1: Heel leuk.
0: Oké, ben je ready?
1: Ja, zeker.
0: Dit is de eerste.
1: Ja, dat wordt gelijk al moeilijk.
0: Ja, Polo G, waar staat die?
1: Ja, die ga ik denk ik wel op 1 zetten.
0: Op 1?
1: Ja. Hij heeft 1 nummer en dat is wel echt mijn favoriete nummer van altijd.
0: En welk nummer is dat?
1: Chosen One.
0: En waarom?
1: Ja, gewoon de tekst pakt me gewoon zo erg. En de songwriting vind ik zo on point dat dat mij gewoon echt raakt.
0: Nou, die gaan we dan maar een keertje luisteren. Ik ben heel benieuwd. Dit is de...

0: Ronnie Flex.
1: Ja, Ronnie is eigenlijk wel de goat, hè?
0: Ja.
1: Ja, dit vind ik moeilijk. Ik ga hem op 3 zetten. Ik ga hem op 3 zetten.
0: Ronnie op 3.
1: Ja.
0: Dit is de volgende.
1: All my life. Jullie maken het moeilijk voor me.
0: All this time. Waar staat Lil Durk?
1: Ja, Lil Durk staat op 2.
0: Op 2.
1: Makkelijke keuze, ja.
0: Oké. Dan heb je nu nog 4 en 5 open. Ja. Spannend.
1: Heel spannend.
0: Oké, dit is de volgende. Kaya Imani.
1: Ja, als het een vrouwelijke lijst had geweest, had ik er denk ik op 1 gezet.
0: Ja.
1: Maar ik moet er nu wel op 4 zetten dan.
0: Oké.
1: Zeker, ja.
0: Dus dan heb je 5 nog open.
1: Ja.
0: Ja. Stel je voor, je zou een vrouwelijke lijst hebben. Wie zou er op staan? Ik ben wel benieuwd.
1: Ja, ik denk 1 Kaya, denk ik. Mm-hmm. Ik denk 2 Delijsa.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind Namiko vind ik ook echt super hard. En ja, daarna... Ik denk misschien een Danique, smaakt pop.
0: Oké.
1: Haar vind ik ook echt super tof.
0: Oké. Ja. Dus je had het net over featuring.

0: Mari.
1: Ja, dat zou helemaal perfect
0: zijn. Dat zou leuk zijn, ja. Oké. Hey, van de laatste heb ik geen fragment, omdat ik hem niet draai. Maar we moeten hem wel noemen. Weet je over wie ik het heb? Ik heb het over Seven.
1: Oh ja. Ja. Ja. Oh ja, maar die was ik helemaal vergeten. Ja, misschien als je die had gezegd, dan had ik hem op 1 gezet.
0: Ja?
1: ja.
0: Nu staat hij op 5, want 5 is nog alleen maar open.
1: Disrespectful.
0: Ja, dus jouw lijstje is nu dit. Op 5 heb je Seven alias, op 4 heb je Kaya Imani, op 3 Ronnie Flex, op 2 Lil Durk en op 1 Polo G. Ben je het ermee eens? Nee dus.
1: Nee, niet helemaal. Nee.
0: Wat zou je willen veranderen?
1: Maakt geen muziek natuurlijk, dus...
0: Ja.
1: Ik denk... Ik denk dat ik Seven op 1 zou zetten en de rest zou laten. Hoe het is dan.
0: En wat is er dan zo bijzonder aan Seven?
1: Ja, ik denk dat dat toch wel de artiest is die ik het meest heb geluisterd. En hij is super veelzijdig. Hij maakt echt van alles. En ik vind ook gewoon alles, elke genre die hij doet, vind ik gewoon goed. Ja. En ik heb dat bij weinig artiesten, dat ik denk ze zijn zo veelzijdig en goed in elke genre.
0: Ja.
1: En hij heeft dat wel, vind ik. Dus ik vind het nog steeds jammer dat hij gestopt is.
0: Ja, hè? Ja, ik vind hem ook heel goed. Dus ik deel dat met je. Hey Noisy, superleuk dat je er was.
1: Zeker, vond ik ook. Ik voel me heel welkom.
0: Oh, goed zo. Waar kunnen mensen jou checken?
1: Sowieso op Instagram. Ja. Noisy.v met een 1. Op Spotify natuurlijk. Vanavond komt mijn nieuwe tune weer uit. Staat vanavond om 0000 online. En op TikTok. Elke socials kan je me toevoegen.
0: Gaan we doen, dankjewel.

0: Noord met Camille.
1: Je plant een feestje, etentje of trip en nodigt één iemand uit een koppel uit. Maar dan komt de vraag, is de partner automatisch ook uitgenodigd? Voor sommigen is dat gewoon een standaard plus one, terwijl anderen vinden een uitnodiging is voor wie erop staat. Waar sta jij? Ik vraag het in Amsterdam.
2: Ligt aan wat, maar denk oneens. Zeg maar, sta je op een girls night? Denk niet dat jouw vriendje zomaar mee moet gaan. Kijk, verjaardag, trouwerij, zoiets ja, maar als jij een girls night hebt of je hebt iets belangrijk of zo, je vriendje hoort niet daar te zijn.
3: Stel je voor, je gaat met je familie uit eten, dan zou het wel moeten kunnen dat je partner ook wordt uitgenodigd, omdat hij of zij er ook onderdeel van uit zou moeten maken uiteindelijk. Ik denk dat hoe intiemer het feestje zeg maar is, dus een bruiloft of een baby shower, hoe eerder je partner mee zou moeten kunnen nemen. Of gewoon uitgenodigd zou moeten worden eigenlijk.
4: Ja, ik denk dat als je gewoon gaat chillen met vrienden, ja, dan is het best vanzelfsprekend dat zo iemand mee mag komen, maar vraag het nog wel even voor de zekerheid.
5: Ik denk dat het ook afhangt van de groep mensen, maar bijvoorbeeld als mijn vriend echt wordt uitgenodigd, dan denk ik niet gelijk dat ik mee mag. Tenzij het misschien mutual vrienden zijn, dan denk ik van, oh ja, als hij mag zijn, mag ik waarschijnlijk wel mee, maar ik ga er niet van uit, zeg maar.
6: Nee, ik ben sowieso van mening, het ligt gewoon heel erg aan de context in wat je gaat doen, maar ik vind zelf wel dat je diegene wel veel moet betrekken, want anders ben je aan het daten voor niks.
1: Want hoe beslis je dan of iemands partner mee mag?
5: Ja, ik denk dat het wel ook ligt aan de band die ik heb met de partner. Bijvoorbeeld als ik mijn beste vriendin ergens voor uitnodig, dan hoef ik niet gelijk dat haar vriend er ook bij is, maar als ik denk van, oh, ik vind het ook gezegd als hij er ook bij is, dan zou ik dat misschien ook eerder wel via haar doen. Dat ik zeg van, oh, neem hem ook maar mee.
7: Ook aan de grootte van het feestje wat het is, denk ik. Als er heel veel mensen komen, je kent sowieso een paar mensen al niet. Vind ik het een ander verhaal dan als het echt 5 mensen zijn, 5 beste vrienden.
2: Eerst even navragen, ook even kijken hoe de relatie is. Want als het een relatie is van 10 jaar, dan is het meestal die plus 1. Je weet het al. Maar als het een nieuwe relatie is...
3: Nee, stel je voor, ik ga trouwen. Dan mag mijn vriend gewoon zijn vriendin van 2 weken meenemen. Zo is alleen maar gezellig, toch?
2: Nee, nee.
1: En maakt het voor jou dan ook nog uit of je een goede band hebt met die persoon? Of?
2: Ja, heel erg. 100%. Als ik hem niet mag, hoeft hij echt niet in mijn buurt te komen. Hè? Mag het jouw vriendje zijn, maar I don't care. Maar dan zou ik wel zo zijn, oké, dan komt er geen één vriendje op.
8: Ja, ik denk als ik iemand niet zou mogen, maar het is bijvoorbeeld een hele goede vriend van mij, ja, dan moet ik daar respect voor hebben. Of ik nodig hem dan niet uit, of ik nodig ze beide uit. En anders houdt het gewoon op, denk ik.
1: Dus je zou geen verschil maken tussen de partners dan?
8: Ik zou zo min mogelijk proberen. Ik denk dat je vriendschap soms belangrijker is dan of je iemand mag of niet mag. Als je een feestje geeft of wat dan ook, ben je met meerdere mensen. Hoef je niet alleen maar met die persoon te zijn die je niet mag.

0: Sport met Bradley.
1: Strand.
2: Ja, nou, we hebben net z'n landen, hè?
1: Maar het ziet er mooi.
2: Het is freaking heet. En dan vraag ik me gelijk af, wat is nou iets dat jij mist in de stad? Is het bijvoorbeeld een extra ijssalon, een heel waterpark, of moet iedereen gewoon vrij zijn? Hoe ziet jouw ideale strand eruit dan?
1: Palmboom.
3: Wat denk je?
2: Je gaat gewoon Cura omschrijven ofzo. Ja.
4: Ik denk meer ijswinkels, want ze hebben hier meestal alleen Jamin.
2: Jou niet zo van Jamin?
4: Ja, en dan die andere ijswinkels zijn alleen in kruiskaarten dan.
2: Ja.
4: Zo, is een moeilijke vraag man. Schoenenwinkels of zo.
5: Ik denk, meer festivals, snap je? Wat is nu heet, niks te doen, snap je?
2: Had je met deze hit op een festival willen staan?
5: Of course! Ja, maar lekker koude water. Heerlijk hoor.
6: Wat ik wel echt leuk zou vinden is bijvoorbeeld als we een park zouden hebben. Gewoon een leuke grote park waar veel groen is. Waar je gewoon goede UV-straling tot je kan nemen. Dat je gewoon een park hebt en dan gewoon lekker leuke wateractiviteiten. Ook zeg maar voor iedereen, niet alleen voor kids. Ook gewoon voor ouderen.
2: En als je iets nu tegen de gemeente Rotterdam kon zeggen, wat zou je tegen ze zeggen?
4: Ja, ik denk meer bezighouden met schoonmaken, denk ik.
2: Vind je het een vieze stad?
4: Ik zie af en toe wel dingen op straat waar ik denk van...
6: Ja, ik vind dus dat mensen boven de 30 graden, zeg maar als het weer boven de 30 graden wordt, gewoon dat de helft van Nederland gewoon lekker vrij is.
2: Dus,
6: toch?
2: Ja, dus die meter hit 30 en dan is iedereen lekker vrij.
6: Ja, vind ik wel. Want ik zeg eerlijk, met dit weer bijvoorbeeld op kantoor zitten is niet cute.

0: Zo's. Ja, dat dacht je. Vandaag een outfit check-in. Mooi niet. Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja, toch? Beta.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
6: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
7: In the mood for vibes?
8: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
7: Wij brengen de mood bij de vibes.
8: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
9: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: WK Mixzone.
11: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
12: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
13: Beste speler Saibari.
12: Ja.
13: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
12: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
14: Ja, pleur toch op man.
15: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
9: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Wat nou als je erachter komt dat je familiegeschiedenis anders is dan dat je altijd had gedacht? Ik spreek met de spoken word artiest Ivan Words over de bijzondere voorstelling Slavenhouder in mijn familie en waarom dat verleden eigenlijk nog steeds tot de dag van vandaag doorwerkt. Ivan, goedenavond.
1: Hi.
0: Nou, het zit al in je naam. Hè? Dat is toch bijzonder. Je bent de spoken word artiest. Je bent heel goed met woorden, lijkt me. Maar kun je even uitleggen, wat doet een spoken word artiest nou precies?
1: Wat een spoken word artiest doet, is eigenlijk ja, gedachten, gevoelens, situaties vertalen naar poëzie. Met het verschil dat je het uitspreekt. Dus je laat de taal leven met je stem. Je laat de tekst leven met je stem. En vaak ook met je lichaam.
0: Ja, ja, klinkt super tof. Woensdagavond is dus ook de voorstelling Slavenhouder in mijn familie in het Bijlmerpark Theater.
1: Yes.
0: Wat betekent het onderwerp persoonlijk voor jou?
1: Nou, het geeft mij een filter om de wereld om me heen, de wereld waarin ik beweeg. Hè, de normale dingen waar je koffie haalt, hoe je beweegt gewoon door de stad, de opmerkingen die er gemaakt worden, om het te begrijpen. Het geeft me een kader, zeg maar. Van, oh ja, niet alles wat we doen is zomaar. En dit leert me iets beter te begrijpen.
0: Ja, want het is een heel bijzonder verhaal sowieso. De slavenhouder in mijn familie natuurlijk. Heeft het onderwerp ook een beetje dus... Ja, je zegt hè, het heeft je een soort inzichten gegeven, leren begrijpen. Waar heb je het dan voornamelijk over?
1: Dit is sowieso natuurlijk een onderwerp waar heel veel lading op rust. Aan de ene kant vinden mensen dat je een slachtofferrol inneemt. Aan de andere kant vinden mensen dat je het moet laten rusten, weet je wel. En dat je verder moet gaan. ik ben even je vraag kwijt.
0: Nee, je zegt het eigenlijk zelf ook. Het is een beetje een tweedelig iets van, ja, ga je nou in het verleden soort van, ga je daar nog mee zitten of ga je daar nog wat mee doen? Of laat je het allemaal achter? Wat als je er inderdaad achter komt dat je familie slavenhouders waren of dat jullie uiteindelijk slachtoffer waren van een slavenhouder? En hoe kijk jij daar nu naar dan?
1: Naar wat precies bedoel je dan?
0: Ja, omdat je net zegt van je kunt ervoor kiezen om slachtoffer te zijn of om door te gaan, zeg maar.
1: Ja. Nou ja, slachtoffer betekent... Ik vind niet dat als je ergens bij stilstaat dat je gelijk een slachtofferrol aanneemt.
0: Ik denk,
1: wat ik belangrijk vind is... de geschiedenis heeft ons gebracht waar we nu zijn. En door dat verleden te begrijpen... dan kan je en het heden beter begrijpen... en ook misschien inspelen op wat er nog kan komen.
0: Hmm.
1: Weet je wel? Dus ik vind het gewoon heel belangrijk. Ik vind het een heel belangrijk perspectief om te geven. En wat wij doen met deze voorstelling is mens op een leuke, interessante manier... bewust maken van wat er gespeeld heeft en hoe dat op dit moment nog doorwerkt in onze maatschappij.
0: Ja, mijn volgende vraag zou ook zijn, wat hoop je dat bezoekers meenemen nadat ze jou hebben gezien? Maar je zegt het eigenlijk zelf al een beetje, bewust maken.
1: Ja, wat ik vooral hoop is dat ze spoelen. Weet je, je hoeft niet gelijk helemaal onderwezen te zijn over alles en het zal ook niet belerend zijn. Maar wat ik wel belangrijk vind is dat je gewoon niet bang bent om dat stukje geschiedenis aan te kijken.
0: Ja.
1: En dat je ook durft om het gewoon toe te laten, om het even zo te zeggen. Ja, ik kan het niet mooier brengen dan het is. Het is wel, ik denk dat je er gewoon naartoe moet gaan, weet je wel. En het gewoon moet ervaren, want dat is met heel veel dingen. En dan denk ik dat het nog best interessant kan zijn, al zeg ik het wel.
0: Ja, ik denk dat je het in ieder geval woensdag zeker moet zien als je het zo wil ervaren. Ivan, sowieso heel erg bedankt voor je tijd. Dat we je vanavond even konden spreken. Heel veel plezier en succes ook. Woensdagavond dus, Slavenhouder in mijn familie in het Bijlmerpark Theater in Amsterdam.
1: Yes, dankjewel.

En al 8 jaar zet GoTo zich in om Surinaamse artiesten het podium te geven dat ze verdienen. En dit keer staat een van de grootste artiesten van Suriname op het podium van Paradiso in Amsterdam. En hij werkte eerder al samen met artiesten zoals Jonna Fraser,

0: Ja, in de building is de oprichter van Gianni, GoTo en Young Bas. Welkom, welkom.
1: Dank je.
0: Ja, leuk dat jullie er zijn, sowieso. Hey, Gianni, laat me even bij jou beginnen. Want 8 jaar geleden begon je met GoTo en je had 1 missie. Dat is die Surinaamse sound, die cultuur naar een next level brengen hier in Nederland.
2: Klopt.
0: Dat is best wel al goed gelukt nu.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar er zijn nog wat dingen waarvan je zegt dat kan beter. Vertel.
2: Ik droom natuurlijk groter. Een van mijn dromen is om op basis van die Surinaamse sound een zaal zoals Avas Live of Ziggo Dome te kunnen vullen. Maar ik denk dat we daarvoor moeten kijken naar... er zijn verschillende typen Surinamers. Verschillende lagen van Suriname. En ik denk als je die lagen en die type Surinamers allemaal bij elkaar kan brengen door middel van een line-up, kan het wel lukken. Dus dat zijn we een beetje aan het onderzoeken. En ik vind ook dat de Surinaamse sound in Nederland op Spotify, noem maar op, ook breder mag.
0: Yeah.
2: Dat de rest van Nederland er ook van kan genieten. Dus dat is ook nog een missie. Dus we zijn bezig.
0: Zo blijf je bezig.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Nu hebben jullie weer een nieuwe artiest hier naar Nederland gebracht. Waarom vonden jullie het zo belangrijk om Young Bas hier naartoe te halen?
2: Young Bas is top 3 van de beste Surinaamse artiesten op dit moment. We hebben Kata Kama gehad, we hebben Psycho gehad. En de volgende is sowieso Young Bas. Die kon niet ontbreken in het lijstje.
0: Ja.
2: En misschien een beetje bias. Young Bas is van Maron Komaf. In Suriname heb je verschillende bevolkingsgroepen, waaronder de Marons. Ik ben zelf ook een Maron, dus vandaar ook die
0: broederschap,
2: connectie.
0: Broederschap.
2: Ja,
0: ik hoor het. Ja, Young Bas, we gaan even door naar jou, want hij zegt het al, je wordt echt gezien als een van de grootste artiesten van Suriname. Is het dan ook lastig om in Nederland, zeg maar, te wortelen en ook erkend / gezien te worden?
3: Het gebeurt soms. En dat is heel leuk, though, om te lopen en zien dat men jou erkent en zo. En van, yo, oké, het werkt.
0: En heb je het gevoel dat hier de Surinaamse community ook echt achter je staat? Of is dat nog iets wat je een beetje moet trekken?
3: Ja, maar 100% man, 100% staan ze achter Young Bas.
0: Ja? Mm. En waarin voel je dan? Want ik kan me voorstellen, als je in Suriname zit, ben je niet echt bezig met wat misschien hier in Nederland speelt. Als je hier nu zo bent, hoe voel je die liefde?
3: Ik denk 100% love, man. Always, overal waar we gaan. Is je lifestyle gewoon.
0: Ja, oké. Ja, die man. Liefde is overal. Hey, morgenavond sta je dus in Paradiso.
3: Klopt.
0: Wat gaan we kunnen verwachten van die show? Het is een late show. Ik werd net al een beetje toegelicht van... jullie Surinamers houden van een laat feestje.
3: Ja, maar Surinamers houden ervan om echt laat uit te stappen en zo. Ja. Maar morgen wordt het... ik weet niet, ik denk legendarisch of zo.
2: Ja, morgen
3: onvergetelijk maken voor de mensen en zo. Dus ik...
2: Ja, man.
0: Je hebt er zin in.
3: Ja, maar ik heb echt zin in.
2: Ja, man. Het is echt een debuutje, man. Young Bas in de Paradiso. Het gebeurt niet vaak dat Surinaamse artiesten op zo'n grote podium staan in Nederland. Het is echt een debuutje.
0: Ja.
2: En ik denk, dit is goed voor de culture. Maar het is ook goed voor de rest van Nederland.
0: Ja. Ja. Ga je vaker komen, Young Bas?
3: 100%.
0: 100%. Kijk, dat
3: kan ik ook hier wonen.
0: Je mag, van mij mag je sowieso hier wonen.
2: Van mij ook, man.
3: Ja? Ik moet fixen dan.
2: Ja, man. Komt goed, man.
0: Young Bas in Nederland. Wie weet. 2027. Nee, super tof dat jullie hier waren. Sowieso heel veel succes morgen. Heel veel plezier. En je hoort het GoTo moet je checken sowieso. Of je nou roots in Su hebt liggen of niet. Dat die Surinaamse sound moet groter worden hier in Nederland. Dat is wat het is.

0: duurzaamheid lijkt soms ontzettend ingewikkeld. Maar onze volgende gast probeert dat juist simpel te maken. Met haar bedrijf GSES ontwikkelde ze een systeem waarmee je kunt zien hoe duurzaam producten en bedrijven nou echt zijn. En onlangs werd je daarvoor uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar Rotterdam. Hey Kelly, welkom.
1: Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, wat een titel.
1: Ja, nou inderdaad. Ik ben nog steeds verbaasd dat ik hem überhaupt gevonden heb. Maar ja. Wel heel cool.
0: Ja, geweldig, geweldig. Gaan we het zo over hebben. Hey, ik zei het net al even. Duurzaamheid is soms super ingewikkeld. Maar jij probeert dat met je bedrijf te versimpelen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
1: Ja, in de praktijk een heel leuk voorbeeld is eigenlijk Kruidvat. Als je nu in de Kruidvat winkel, maar ook bij Trekpleister en op de webshop kijkt, zie je eigenlijk een soort snelheidsmetertje van groen naar rood of van rood naar groen. En dan zie je eigenlijk hoe duurzaam zijn die producten nou. En als je dan klikt op dat metertje of het scant, dan kun je eigenlijk ook de data daaronder zien. Dus dat is natuurlijk wel heel gaaf. En dat doen we ja met Kruidvat, hebben we met Xenos gedaan en gaan we nu ook met bijvoorbeeld een Quantum en Leen Bakker doen. Dus op die manier brengen we eigenlijk duurzaamheid naar de consument, naar de eindklant. En die kan dan eigenlijk zijn koopkracht gebruiken om de wereld een beetje mooier te maken.
0: Wat handig.
1: Ja, toch?
0: Heel handig, ja. Ik ben met het bedrijf begonnen nadat je moeder werd.
1: Ja.
0: Waarom was dat voor jou het moment om te beginnen?
1: Nou, ik werd moeder van een prachtige dochter. En ja. Punt is een beetje, ja, toen dacht ik heb nu echt geen excuus meer om de wereld een beetje gelijker, mooier en leefbaarder te maken. Dus ja, toen dacht ik op een avond, hoe ga ik nou de wereld veranderen zonder enige kennis, macht en geld? Dat had ik niet. Toen dacht ik, nou, de wereld draait op wet en regelgeving. En dat wordt gebaseerd vaak op normen en waarden en standaarden. Dus als ik nou een standaard maak en alles met een betere wereld, dus niet alleen CO2 of biodiversiteit, maar ook inclusiviteit, sociale topics daarin stop. Nou, en ik krijg het voor elkaar dat bedrijven zichzelf gaan meten, maar ook andere suppliers en stakeholders. Ja, dan kan je natuurlijk wel impact maken. Dus dat zijn we gaan doen. Was niet heel makkelijk, maar wel heel leuk. En het is een beetje uit de hand gelopen. Want als je mij 5 jaar geleden had verteld dat ik nu hier zou staan met het bedrijf, had ik dat niet helemaal geloofd. Nee.
0: Snap ik. Maar ja, Kelly, je zegt dingen die voor mij best wel complex klinken ergens. Je zegt je had dan geen kennis. Hoe kom je op zo'n idee? Zeg maar, ik vind het heel bijzonder, snap je?
1: Ja, nee, ik eigenlijk ook. Ik stond op een balkonnetje met Lee op mijn arm. En ik dacht, ja, hoe ga ik dit nou cheffen? Hè? Ja. Ik bedoel, ik heb geen diploma's, dus ik werkte wel. Maar ja, bij een baas kom je dan ook niet verder. Verdien je ook gewoon onder het minimum eigenlijk. Nou, en toen had ik eigenlijk dat ik voor... ik kon in de supermarkt niet per se gezond eten kopen. Want daar stonden allemaal certificaatjes op. En nou ja, was duur. Maar ongezond eten kon ik wel kopen. En toen dacht ik, ja, hoe zit dat nou? Dus daar begon eigenlijk die zoektocht naar die certificaten. Ja. En toen dacht ik, oké, ik snap dit systeem. We gaan dit veranderen. En toen heb ik eigenlijk best wel wat ambassadeurs en experts aan me gebonden. Ah, ja. Die het gewoon schattig en leuk vonden waar ik mee bezig was. En dachten waarschijnlijk nou heel naïef, het gaat nooit gebeuren. Maar goed, het is gebeurd. En ja, de Kruidvat is één voorbeeld. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de Coldplay concerten gemeten in de Arena. Maar ook in Stadio Olimpico. We hebben de World Expo in Dubai mogen meten. Dus we doen het ook voor evenementen, voor supply chains, voor assets. En ja, het is gewoon super cool.
0: Ja, het is niet meer schattig. Look at you now. Ja, je bent zelf met je bedrijf uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar. Wat doet dat met je?
1: Ja, best wel veel. Ik heb wel eens wat gewonnen met het bedrijf, weet je wel. En dan is dat natuurlijk, het is eigenlijk een doel buiten jezelf waar je in kan geloven.
0: Ja.
1: Ja, en nu ging het echt wel over mijn persoon. Dus ja, om die prijs te krijgen via Stichting Zakenvrouw van het jaar met twee geweldige andere finalisten, Jarka en Sophie. Ja, dat was gewoon geweldig. En toen reikte ook nog Carola Schouten, de burgemeester, of de burgermoeder, reikte ook de prijs nog uit. Dus dat was natuurlijk superleuk.
0: Heel bijzonder. En je vertelde dat je in het leven best wel veel tegenslagen hebt gekend. Welke boodschap wil je meegeven aan mensen die denken dat bepaalde dromen niet voor hun zijn weggelegd?
1: Ja, nou, als ik had geluisterd naar iedereen in mijn omgeving, dan had ik hier nooit gestaan. En al het slechte of al het negatieve wat je meemaakt in je leven, ja, dat kan je eigenlijk echt wel omdraaien naar positief. Dus vroeger dacht ik echt, ja, dat kan ik nooit. Dat lukt mij nooit. Maar ja, op een gegeven moment sta je met je rug tegen de muur en dan moet je wel. Dus ja, dan heb je niks te verliezen en heb je gewoon scheid eigenlijk. Dus op die manier heb ik het opgebouwd. En ik denk dat iedereen, nou ja, die mij hier nu ziet staan, kan denken, oh, als zij het kan, kan ik het ook. Want geloof me, ik kom ook wel van ver, zeg maar. Dus ik hoop dat heel veel meiden, jongens, vrouwen, gewoon meer gaan ondernemen en meer hun eigen leven gaan uitstippelen. Ja.
0: Supermooi. Kelly, heel erg bedankt.
1: Ja, jij bedankt. Leuk.
0: En nogmaals gefeliciteerd met die geweldige titel.
1: Dank je wel.

0: met Camille.
1: Wekenlang hebben verschillende jongeren vanuit 3x3 Unite basketbalwedstrijden gespeeld om dit weekend de finals te mogen spelen op het 3x3 Festival tijdens de Street League. Spelers komen vanmiddag vanuit heel de wereld hier op het NDSM-werf in Amsterdam. En ik neem jullie mee.
2: Alright, let's welcome our first shooter here to the half court.
3: Dus eigenlijk kun je letterlijk vanaf de straat kun je gewoon de top bereiken. Ja, dat is eigenlijk ook gewoon waar 3x3 voor staat. Dus dat je gewoon letterlijk van niks naar de top kan komen.
1: Mark, jij bent founder van 3x3 Unite. Vandaag de finals van de Street League. Wat maakt dit zo'n belangrijk moment?
4: We hebben voor het eerst de Street League met een final georganiseerd. Straatbasketbal is er al heel lang uiteraard. En 3x3 willen we een Olympische variant maken. Dus zij hebben heel erg gezorgd dat er uniformiteit is in de regelgeving. En als je wint, ook bij ons in de Street League, ga je door een niveautje hoger in de Pro Clubs en de Pro League. Dan speel je hier op het festival in de World Tour en de Women's Series, wat het absolute hoogste niveau is van de wereld. En we zijn nu op het punt om straks de halve finales in te gaan. En wij vonden het dan weer heel leuk om dat meteen te doen op het moment dat er een topsportevenement is. Zodat de straat en de top letterlijk bij elkaar komt.
5: En dan staat 3-3. Hier nog van 1. En die is zwart. Brengt het naar 4-3.
6: Ik ben Sarah en ik ga even uitleggen wat er allemaal op het 3x3 festivalterrein te doen en te zien is. We hebben als eerste een paar hele leuke velden waar de Street League gespeeld wordt. We hebben allemaal side events, er worden ook panna-wedstrijden gedaan. We hebben ook nog van die leuke eettentjes. Hiernaast hebben wij het grote scherm waar je alle wedstrijden kan zien die in het stadion zelf gebeuren. En natuurlijk waar de meeste mensen eigenlijk voor komen, de venue waar de World Tour gespeeld wordt.
1: Zoals je hoort wordt er druk gespeeld. Ik sta nu bij de dames die de halve finale spelen. Dus ik hoop er zo meteen nog een paar te kunnen spreken die doorgaan naar de finals. Tamer en Kimberly, jullie hebben de halve finale gespeeld. Hoe was het?
7: Het was een leuke zwerm. Heel veel aanmoediging was er. Van mensen die je kent, mensen die je niet kent eigenlijk. Ik had ook met een andere dame gesproken uit Canada. Het is wel mooi om te zien hoe dan soort van over de wereld ook een beetje verspreid wordt. De vibe die Unite brengt.
3: Ja, ik vond de sfeer heel leuk. Het was wel, als je aan het spelen was, was het lekker agressief. Maar buiten de games om, ja, je bent gewoon friendly met iedereen. Dus de sfeer die blijft leuk. Alleen het spelen gaat er gewoon lekker hard aan toe. Maar dat is zoals het hoort.
7: Als Tamer zei, is gewoon echt heel leuke sfeer is er. Hij is Unity.
3: Gewoon één grote vriendengroep eigenlijk. Ook bij het hotel, het is gewoon allemaal gezellig met elkaar. Het is gewoon een hele fijne vibe hier.
1: Want jullie hebben dan nu de halve finale gehaald. Wat is voor jullie nu de volgende stap?
3: Ja, we hebben om 5 uur de finale. En dan zometeen richting in de court spelen en dan verder werken.
1: Succes zometeen tijdens de finale.
3: Dank je wel.
7: Dank je wel.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Mamacitas y papacitos, póngase lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
2: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean Heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com.
3: Pa'l Mundo.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Vrijdag 3 juli, Amarena en White.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: Het WK is in volle gang en elk WK zijn er landen die enorm verrassen. Ja, en dit jaar is een van de landen Kaapverdië. Het is de eerste keer dat zij meedoen aan het WK en ze stellen absoluut niet teleur. En de Rotterdamse Pinto die schreef er een tune over en is hier bij ons in de studio om er alles over te vertellen. Pinto, welkom weer.
1: Yes, dankjewel.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Geweldig dat ik er mag zijn.
0: Zeker. Hey, vorige week trapte Kaapverdië het WK af met een gelijkspel tegen Spanje. Gisteren een gelijkspel tegen Ecuador. Je bent zelf Kaapverdiaans. Hoe vind jij dat ze tot nu toe doen?
1: Geweldig. Het is bijna niet te beschrijven dat een van de kleinste landen op het WK, mijn thuisland op het WK te zien. Het is niet te beschrijven hoe mooi het voor mij is.
0: Ja.
1: Het kan alleen maar mooier worden nu. We hebben al 2 keer gelijk gespeeld en nu gehopen dat we naar de volgende ronde gaan.
0: En had je dit verwacht van tevoren?
1: Ik heb het wel altijd uitgesproken.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb wel gewoon met vertrouwen gezegd dat we niet zouden verliezen van Spanje. En ook niet zouden verliezen van Uruguay. Maar dat ik het verwachtte, zou ik het niet per se zeggen.
0: Ja.
1: Maar wel met evenveel hoop.
0: Ja.
1: En met grote vertrouwen naar de wedstrijden toe gaan.
0: Nice, oké. Okay. Je hebt ook een tune gemaakt voor Kaapverdië voor het WK. Hoe
1: Klopt.
0: Is die ontstaan?
1: Aantal maanden geleden, ik denk in november, in oktober is volgens mij Kaapverdië gekwalificeerd voor het WK.
0: Mm-hmm.
1: Toen was ik in de studio met mijn jongens van JNR.
0: Ja.
1: We waren gewoon een beetje aan het lachen, aan het doen hoe we altijd zijn in de studio. En we kwamen een beat tegen, ik zou het refrein doen. En ik kwam toen gewoon op het moment, zei ik toen van, dit is een liedje voor Cabo. En hun keken naar mij en zeiden toen van, dan moet je het alleen doen. Heb ik het alleen gedaan.
0: Waarom dan alleen?
1: We zijn Surinaams.
0: Oh.
1: En we zijn Surinaams. Ja, Suriname is jammer genoeg niet gekwalificeerd.
0: Ja.
1: Maar ik was toen gewoon bezig. En hij zei toen van ja, dan kan je hem beter alleen pakken. Heb ik hem toen een paar maanden later thuis afgemaakt. En in de studio afgemaakt weer.
0: Ja.
1: En nu zijn we hier.
0: Nice. Ja. En wat wil je met die tune vertellen?
1: Wat Cabo is... Blij, we houden van muziek natuurlijk. Het is gewoon een positieve tune waarin ik gewoon uitleg van dat we moeten genieten van het leven.
0: Ja.
1: En dat wij natuurlijk van het dansen houden. En Cabo weer niet op bij. Dus als ik het zeg, dat is gewoon eigenlijk let's go. En ik leg gewoon uit, ik leg een beetje dingen uit over de spelers.
0: Okay.
1: En het moment van de wedstrijd eigenlijk van als er wordt gescoord ga ik dansen. Ik kom van dit land, dit is voor mijn eiland. We zijn niet te onderschatten.
0: Nice. Hey, jullie zijn niet te onderschatten, zeg je. Wat is dan je voorspelling? Hoe ver gaat Kaapverdië komen?
1: We gaan sowieso de groep uit, dus we gaan sowieso door.
0: Mm-hmm.
1: Vrijdag gaan we winnen van, of vrijdag in de nacht gaan we winnen van Saudi-Arabië.
0: Ja.
1: Gaan we lekker feesten bij Mayans of op de Emiratplein. Precies, Kibrat. En dan gaan we door naar de volgende ronde. Ik denk dat we de volgende ronde dan ook weer doorgaan.
0: Ja.
1: En dan wordt het misschien even toekijken, maar we komen wel ver.
0: Ja, je dat wilt ook niks negatiefs zeggen. Want
1: nee,
0: je zegt
1: nee, negativiteit bestaat niet.
0: Nee, als kan je de hele tijd hebt gezegd het gaat lukken. Misschien heb jij het gewoon gemanifesteerd. Dus je moet alleen maar goede dingen
1: zeggen. Ja, daarom. Het gaat zo. Het gaat goed komen.
0: Het gaat zeker goed komen. Hey, superleuk dat je er was. We gaan natuurlijk je tune ook nog horen. Jij mag hem zelf aankondigen.
1: Dit is No Boy van Pinto. Dit is voor alle Cabo's. Ook voor de niet-Cabo's die je Cabo supporten. Voetbal is prachtig. Laten we samen genieten van No Boy. Gaat streamen. Gathering in possession van Leven. Oh, solid belly van Lieve Mensen. Lieve Mensen, 1,5 meter. Blijf voor de stream.

0: Volgende week dinsdag staat de Kitty Kotti jeugdherdenking op het programma. Een hele bijzondere dag waarop de jeugd niet alleen stilstaat bij het verleden, maar ook onderzoekt welke verhalen en tradities zij zelf met zich meedragen. En een van de makers van die dag is Tania. Tania, welkom.
1: Hoi.
0: Wat fijn dat we even kunnen bellen.
1: Ja, leuk.
0: Hey, kan je ons even meenemen in wat er gaat gebeuren volgende week dinsdag?
1: Ja. Volgende week dinsdag is de Kitty Kotti jeugdherdenking. Wat start op verschillende plekken binnen het Maaspodium. Dus via ritueel, beweging, theater en muziek worden bezoekers meegenomen in ervaring rondom het thema roots. Daarna volgt er een bloemenceremonie en een processie naar het slavenmonument aan de Lloydkade. Mm-hmm. Daar sluiten de jongeren weer aan bij de officiële herdenking voor de nagedachtenis tot het slaafgemaakte die op de zee zijn overleden. Op die manier vindt er een verbinding plaats tussen persoonlijke verhalen, collectieve herinnering en de toekomst.
0: Mooi, en ook zeker dan dat het zo overloopt met de jeugd en daarna dan dus de officiële herdenking. Ja, je hebt dus een voorstelling gemaakt met een wel heel speciaal thema. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, wij hebben gewerkt binnen het thema roots rondom het sporen. Mm-hmm. Waarvan de centrale vraag was: op welke sporen ben je trots? Dus dat kan iets groot of klein zijn. En we hebben jongeren eigenlijk gevraagd binnen familiegeschiedenis op zoek te gaan. Dus bijvoorbeeld te kijken wie zijn mijn opa en oma. Maar ook wat hebben mijn opa en oma overgedragen. Dat kan zijn binnen liedjes, woorden, gerechten, tradities, sieraden zelfs. En die er nu nog steeds zijn in de familie. En daarnaast hebben we ook nog ons gericht welke voetsporen wil je zelf achterlaten. Dus dan niet alleen maar te kijken naar het verleden, maar ook naar de toekomst.
0: Mooi thema. Hey, en de voorstelling wordt gemaakt met een groep van 10 tot 16 jaar. Waarom is het juist zo leuk om met deze groepen te werken en hun mee te nemen in dit verhaal?
1: Ja, omdat ik geloof dat geschiedenis niet alleen maar in boeken leest, maar ook juist in families en verhalen en liedjes, rituelen. En ik denk dat juist doordat de jongeren dan op die manier vragen kunnen stellen aan hun ouders of aan hun opa en oma of zelfs andere familieleden. Om te kijken, oké, wat speelt er binnen onze familie? Wat vinden wij belangrijk dat er door wordt gegeven? Wat vinden wij belangrijk dat er dat blijft bestaan? En op die manier ontstaan er mooie gesprekken. Mm. En ontdekken ze ook beter wie ze zijn en waar ze vandaan komen. En ja, versterkt eigenlijk een trots gevoel.
0: Ja, geweldig. En zijn het dan kinderen en jongeren van verschillende achtergronden?
1: Ja, echt verschillende achtergronden. Al binnen van de jongeren zelf, maar zelfs binnen

0: binnen de families. Dus mm-hmm. Antilliaans, Surinaams, Syrisch, Nederlands, Capverdiaans. Echt heel verschillend.
1: Nou, mooi dat ze samenkomt. Hey, en Tania, jij maakt dit. Maar heb jij zelf ook een binding met Kitty Kottie? Wat betekent het voor jou persoonlijk?
0: Ja, voor mij persoonlijk... ik hou van het belichten van onderbelichtere geschiedenis en familieverhalen. Mm-hmm. Zodat we beter echt kunnen begrijpen op wiens schouders we staan. En wat vrijheid voor ons betekent. Dus de ketenen zijn gebroken, maar hoe nu verder? Hoe kunnen we onze verhalen nog verder doorgeven? En kijken om verbinding met elkaar te maken.
1: Mooi, Tania. Heel erg bedankt dat je even wilde bellen.
0: Ja. Zeker. Helemaal vanuit Capverdië.
1: Dus, ja, precies. Je zit, maar dan kom je wel op tijd terug dat je er dinsdag bij bent, neem ik aan.
0: Ja, ik trek vannacht. Ik heb hier WK-wedstrijden bekeken.
1: Oh, nice.
0: Ook om vanaf hier vanuit trots te bekijken. Dus vanuit ook trots. En dan ben ik op tijd voor de herdenking.
1: Geweldig. Een hele fijne vlucht en heel veel plezier dinsdag.
0: Dankjewel.
1: En denk jij nu, ja, ik wil hier ook bij zijn dinsdag. Dat kan helemaal gratis. Check daarvoor even de link op de FunX website.

0: een computer. Klinkt misschien een beetje gek, maar onze volgende gast die dat doet, ja, zij maakt indrukwekkende 3D-kunstwerken die eruit zien alsof je ze bijna gewoon kan aanraken. En ja, dat leverde haar al samenwerkingen op met verschillende artiesten die je dagelijks hoort, ook hier op Phonix. En dat is niemand minder dan Sammy. Goeie avond.
1: Hallo, goeie avond.
0: Ja, je maakt dus 3D-art. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, eigenlijk zei je het heel goed. Het is dus eigenlijk bijna alsof je dus in een 3D-programma kleidt.
0: Oké. Okay. Zeg maar echt gewoon... bijvoorbeeld, wat is een figuur wat je hebt gemaakt?
1: Ik heb dus de cover van Where the Bad Bitches At gemaakt van Jade Lauren. Dus dan zie je echt een mond met een grills. Okay. Ik heb super veel 3D grills gemaakt. Maar ik maak vooral eigenlijk verschillende avatars en dan verschillende settingen. En soms is dat meer art gerelateerd, soms is dat meer muziek gerelateerd en soms is dat ook mode gerelateerd.
0: Wauw, en je liet net al een naam vallen, Jade Lauren. Is dat een van de artiesten waarvoor je dan verschillende toffe dingen voor hebt kunnen mogen maken?
1: Ja, precies. Ik heb ook een tijdje geleden iets voor Kaya Imani gedaan. Was ook heel tof. En ik heb ook een campagne ontworpen laatst voor Sophia May, het merk van Monica Geuze. Wow. Is dan niet muziek gerelateerd, is totaal anders. Maar
0: is nog steeds
1: dat
0: de doelgroep.
1: Van
0: de...
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, je haalt je inspiratie ook onder andere uit de Surinaamse cultuur. Hoe zie je dat terug in je werk?
1: Ja, in de Surinaamse cultuur zie je super veel goud. Je hebt daar ook echt een levende goudindustrie. Maar ook heel veel sieraden zoals grills, waar ik echt heel veel van heb gemaakt. Maar ook haar. Er zitten verschillende braidstijlen in mijn werk. Braids zijn ook iets wat je echt heel veel ziet in de Surinaamse cultuur, wat vroeger ook werd gebruikt in de slavernij. Om zo escape routes te kunnen vertalen naar medig tot slaafgemaakte landgenoten. Dus ja, ik heb heel veel inspiratie uit de Surinaamse cultuur.
0: Wauw, en hoe komt dat zo in je leven? Is dat vanaf jongs af aan al erin gekomen of is dat pas later erin geslopen?
1: Ik ben afgestudeerd op het AMFI, Fashion and Design. En daar kregen we eigenlijk 3D kleding maken als een vak. Maar het werd ons echt aangeleerd als een soort technische tool om een soort tussenpersoon te zijn tussen een modehuis en een fabrikant. Om eigenlijk het sampleproces te versnellen. Nou, super technisch en heel saai. En ik dacht, met deze tool kan je zoveel meer dan een technische tool zijn, maar ook echt iets creatiefs. En dat ben ik toen uiteindelijk gewoon voor mezelf helemaal gaan uitvogelen. Ja. En mezelf gaan educaten daarin.
0: Ja, ja. En als er één ding is waarvan je zegt van nou, dat zou ik nog heel graag willen maken. Dat staat op mijn bucketlist. Wat zou je dan nog willen maken?
1: Oeh, dat is een hele goeie. Ik zou heel graag nog een eigen doosring. Dat heb ik ook één keer gedaan, maar dan echt volledig op mezelf zou ik willen doen. En het lijkt me echt super tof om met een internationale artiest te werken. Om misschien daar een artwork voor te doen.
0: Ja, naam in gedachten?
1: Nou ja, mocht Rihanna weer muziek gaan maken, mag ze me altijd bellen. Nee, is misschien wel heel groot oog gegrepen, maar je weet het nooit. Weet je, van Tyla lijkt me ook heel tof. Dus dream big.
0: Zeker, zeker. Sammy, heel erg bedankt dat we je hierover konden spreken.
1: Graag gedaan, jullie heel erg bedankt voor de uitnodiging.
0: Sowieso, sowieso. En ben jij nu aan het luisteren en ben je nou ook benieuwd naar wat Sammy allemaal maakt? Check dan vooral haar Insta, @SammyHoever met de kleine V.

75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen en hun gezinnen met de Kota Inten aan op de Lloydkade in Rotterdam. Wat een tijdelijk verblijf moest zijn, werd de geschiedenis van generaties. Veel Molukkers kregen te maken met pijn, verlies en een lange periode waarin erkenning vanuit Nederland uitbleef. Op zondag 21 juni kreeg die geschiedenis een vaste plek met de onthulling van het monument Ulu Kora. Een plek ter herinnering aan die reis, de strijd en de verhalen van de Molukse gemeenschap. En ik was daarbij op de Lloydkade.

0: Na 75 jaar krijgt de Molukse geschiedenis eigenlijk een plekje in Rotterdam. Hoe voel je je daarbij?
1: Nou, niet alleen in Rotterdam. Het wordt natuurlijk hier bevestigd. Maar het feit dat daar dus, zeg maar, nu aandacht aan besteed wordt op deze manier, is wel een vorm van erkenning. En daar hebben ze lang op moeten wachten.
2: Ja, er gaat heel veel door me heen. Maar ik ben vooral ontroerd. Ja.
0: Kun je de sfeer een beetje omschrijven?
2: Ja, het is heel, heel warm, gemoedelijk en echt gewoon typisch Moluks.
1: Ja, die saamhorigheid en toch ook een stukje erkenning voor iets wat in het verleden is gebeurd. Wat dus nu gestalte gaat krijgen, ja, heel goed.
3: Hier hebben we lang op gewacht. Dus je ziet ook dat we met heel veel grote getallen zijn gekomen. Onze eerste generatie is er bijna niet meer. Maar wel onze ouders. En ik zelf ben dan van de derde generatie. Dus dat voelt voor mij goed.
0: Waarom duurde het 75 jaar om iets te horen van Nederland?
4: Ik wilde net zeggen, want dat is al zo lang. Er zijn al heel veel onderzoeken gedaan. Maar niet naar de juiste punten. En er zijn zoveel omwegen. En dan kan er heel veel gezegd worden vanuit de politiek. En dat is mooi. En dat is eventjes een, ja, ik vind het ergens ook een, ja, eerlijk, een zoethoudertje. Want het is nog steeds eigenlijk in deze vorm een vorm van kolonialisme, maar dan in een moderne tijdperk. En daarom sta ik hier nog steeds als derde generatie. Ten eerste voor de eerste generatie. Maar om het nog steeds zichtbaar te maken. En ook nog steeds het verhaal te vertellen. Overal. Ja.
5: En het verschil is met alle andere, zeg maar, volkeren die hier in Nederland naartoe zijn gehaald of gekomen. Wij zijn geen migrantenverhaal. Wij zijn een politieke kwestie. En daarom duurde het, denk ik, 75 jaar voordat Nederland, zeg maar, als staat, als regering, deze excuses heeft gemaakt.
0: Jet heeft natuurlijk zijn excuses aangeboden. Hoe voel je je daarbij?
1: Vind ik prima, prima. Maar ik moet nog wel even afwachten wat voor invulling dat eraan gegeven wordt. Maar het begin is er.
3: Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Ik denk dat hij de eerste Nederlandse minister-president is die dit durft. Die over die gevoeligheid heen stapt. Het is een start. Er volgt een onderzoek. En daaruit zal blijken wat dat excuses waard is. Maar allereerst, ik denk dat het een heel mooi moment is voor de Molukse gemeenschap dat de Nederlandse regering zo breed gedragen haar excuses aanbiedt.
0: Voelt het als een overwinning voor de Molukse gemeenschap?
3: Nee. Zo moet je niet denken. Een overwinning, het is geen wedstrijd. Het is denk ik een startpunt van heling, wat ik al eerder zei.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: altijd goed. Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: It's complicated at funix.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd-mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Goedemorgen, weekend request door je speakers. Met zometeen muziek van Ronnie Flex, Punta Cana. Eerst tijd voor Bilal.

0: Wat ik vandaag wil horen.
1: Weekend Request. Jamie Joy.
2: Ja, een hele goede morgen. Je hoort het al, een andere stem dan die van Jamie Joy. Mijn naam is Juice en de aankomende 3 uurtjes ga ik ervoor zorgen dat al jouw requests in dit weekend ingewilligd gaan worden. Ja, je kan ze gewoon doorsturen via de NPO Luisterapp als jij bij jezelf denkt van Juice, deze tune moet je echt voor me draaien zometeen, want ja, ik ben net wakker, ik heb een halve kater, ik heb Cap Verde gekeken. Wat natuurlijk mooi nieuws is, want ze zijn door naar de volgende ronde, man. Shout-out naar al mijn cabo's, man. Heerlijk om te zien dat, dat er toch landen zijn die hier in Nederland allemaal... Je weet toch, de mensen die hier in Nederland allemaal wonen van Cap Verde en zo... dat ze ook weer doorgaan naar een volgende ronde. Marokko is natuurlijk door, helaas, Curaçao ligt eruit en Turkije ligt eruit, Tunesië ligt eruit. Maar we hebben bijvoorbeeld nog Egypte en ja, zo ook nog een paar andere landen die door zijn naar de volgende ronde. Nederland uiteraard gaat ook nog een speciale wedstrijd worden. Kortom, jij mag alles aanvragen via de NPO Luisterapp als jij bij jezelf denkt van Joes, ik heb de perfecte tune voor deze ochtend. Dit is je kans. Drop hem in de NPO Luisterapp.

app, die staat gewoon deze hele show tot jouw beschikking. Jij mag gewoon ongevraagd, ongelimiteerd tracks bij mij aanvragen. Tunes die je heel graag wilt horen. En dan ga ik ze gewoon voor je draaien. Zometeen heb ik bangers die er natuurlijk aan gaan komen. Maar ook een banger die Jeffrey heeft aangevraagd. En Jeffrey die zei, yo Joes, goedemorgen. Ik was niet zo lang geleden bij dat optreden van Kanye West. En dat was echt geweldig. Zou je voor mij Good Morning kunnen draaien? Ja, ik kan snappen dat je dat geweldig vond. Het zag er natuurlijk visueel al bizar uit. En dat zijn we wel gewend van Mr. Yee.

Ik ben boos. Festival gaat niet door. Ik heb het hele jaar naar uitgekeken. Potverdomme, wat mietjes allemaal. Maar mag ik alsjeblieft lauwen van...

0: iets via de NPO Luisterapp. Het is helemaal gratis. Mij een berichtje doorsturen met de track die je graag zou willen. Wat is jouw request van vandaag? Een tune of om even lekker mee wakker te worden. Nou, we hebben Kanye gehad met Good Morning. We hebben Boef gehad met Lau. En ik kreeg van, dat is toch wel een echte vriend van de show, Diallo, kreeg ik ook een berichtje.
1: Goedemorgen, Joes. Hart voor weinig, nooit chagrijnig. Zou je alsjeblieft willen Econ draaien? Mama Afrika. Dankjewel, werk ze.
0: Ja, en als je dat nog niet weet, is Econ een van mijn favoriete artiesten.

0: Goedemorgen vanuit het prachtige Anaula in Suriname. Het is hier 6:30 in de ochtend en ik zou heel graag de dag beginnen met een zomerse Surinaamse tune. Te weten, Mosso van Kenny B.
1: Ja, Claire, heerlijk man. Ja, het is vroeg, maar jij, als ik je stem hoor, klinkt het gewoon alsof je al de hele dag bezig bent. Je weet toch, het maakt voor jou waarschijnlijk niet uit, vroeg, laat, jij bent gewoon een strijder. Kortom, ik zou zeggen, geniet ervan, helemaal van niks tot helemaal tot aan.

0: bij Weekend Request, dan kan dat gewoon. Pak die NPO-luisterapp, stuur mij gewoon een berichtje met welke tune je graag wilt horen. En dan ga ik er werk van maken. Zometeen nog muziek van Lassa. Eerst tijd voor Trobi, Ems en Kaya Imani. Je hoort hem nu.
1: Trobi on the beat.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Phonix Afro. De heetste afrobeat en amapiano.
7: Phonix Afro.
6: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp. In the mood for vibes?
8: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
8: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO luisterapp.
9: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
10: Faha Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faha Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fahawakafest.com.
9: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
11: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
12: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijkma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijkma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

tunes zoals die van Kleine John en Chavante, Tyga en Offset die voorbij gaan komen, maar ook Christian D en Dior die op je staan te wachten met 30 Degrees. En ja, de afgelopen dagen was het zweten, zelfs nu is het nog een beetje zweten, maar vanaf 6 uur... Ja, dan moet je wel rekening gaan houden. Helemaal als je woont in de Randstad. Want dan komen er zware onweersbuien aan met grote hagelstenen. Windstoten van tussen de 75 en 100 kilometer per uur. En dit kan op meerdere plaatsen voor overlast en schade zorgen. Dus hou er rekening mee. Vanaf 6 uur avond, ik weet niet wat voor plannen je had, dat het misschien zomaar afgezegd kan worden vanwege het wisselvallige weer. Dan is het weer super warm. En dan moet je weer rennen voor je leven, omdat je anders ijsstenen op je hoofd krijgt of hagelstenen van tussen de 2 en 5 centimeter groot. Als ik het KNMI mag geloven. Wat is nog altijd maar de vraag, hè? Dat ze zeggen zo vaak op het weer, morgen gaat het regenen. En dan is er geen regen.

0: Jij dacht dat jij het warm had gisteren met Code Rood. Nou, deze mevrouw die beviel tijdens Code Rood langs de N44 in Wassenaar. Ja, bizar verhaal. Ik denk dat het beter is als de echtgenoot van die dame dit eventjes snel kan vertellen.
1: Aan de ene kant wil je hard rijden om eerder bij het ziekenhuis te zijn. Aan de andere kant heeft het ook niet heel veel nut en is het alleen maar gevaarlijker. Dus het is eigenlijk, je zit je elkaar de hele tijd aan te kijken, hoe ver gaan we? Daar kwam het gewoon eigenlijk neer. Totdat zij op een gegeven moment echt zei van, het gaat niet meer. Of die deur gaat nu open, of die auto gaat nu langs de kant. Eén van de twee.
0: Ja, en dat tweede, dat gebeurde. De auto ging langs de kant toevallig. Nou, niet toevallig. De verloskundige was er al bij met een andere auto. Die reed voor, die zag dat ook. Is ook aan de kant gegaan. Uiteindelijk hebben de politie, die kreeg een melding dat een vrouw aan het bevallen was. Ambulancepersoneel erbij gekomen. Hebben uiteindelijk hulp verleend. En de moeder en een kind maken het beide goed. Maar bizar, hè? Zo'n verhaal gewoon dat je naast de N44 gewoon aan het bevallen bent. En ook nog eens Code Rood, niet normaal warm. Ja, respect hoor. Echt respect. Maar is toch ook wel leuk. Weet je, kijk, ik rij altijd als ik langs rij bij het ziekenhuis, denk ik van ja, hier ben ik toch wel geboren. Deze man gaat later, als hij langs de N44 rijdt, tegen mensen zeggen van, hé, ik ben gewoon hier geboren. Waar? Hier is toch geen ziekenhuis? Nee, echt hier. Langs de weg. En ja, dit soort bevallingsverhalen, speciale bevallingsverhalen, die hoor je wel vaker. En daar ben ik ook naar op zoek. Ja, elk bevallingsverhaal is natuurlijk speciaal, want er komt een leven op aarde. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Sommige zijn toch net wel extra speciale. Gebeuren toch nog wel, ja, nog gekkere dingen, zoals dit. En wie weet vertel ik zometeen ook wel, niet mijn bevallingsverhaal, want ik beviel niet, maar mijn vrouw en ik was daarbij. Misschien vertel ik dat zometeen ook wel. Deel jouw verhaal via de NPO Luisterapp. Kan natuurlijk door middel van een spraakmemo, kan door middel van een tekst. Mag ook helemaal anoniem. Drop het in ieder geval daarin. Jouw bizarre bevallingsverhaal.

0: N44 in Wassenaar. Gewoon langs de weg moest ze opeens plotseling bevallen. Die dingen kunnen gebeuren, dat hou je ook niet tegen. Maar dat liet me denken aan, ja, er zijn wel meer bijzondere bevallingsverhalen. Ik heb een beetje ook dingen opgezocht. Nou, de snelste bevalling ter wereld duurde slechts 2 minuten. En die staat op naam van de Australische Mary Gorgons. En zij zette haar 5e kindje op aarde in minder dan 2 minuten. De snelste Nederlandse bevalling wat ik kon vinden is die van Nienke. En dat was binnen 45 minuten na de eerste wee. De meest zware baby wat ooit is geboren staat op naam van een Italiaanse baby met een gewicht van 10,2 kilo. Wow. Hey, wil je nog meer gekke dingen horen? In 2021 beviel een vrouw in Zuid-Afrika, en dit is ook een record, van een tienling. Ja, een tienling. Dus 10 baby's in totaal achter elkaar werden er geboren in Zuid-Afrika. Wauw, crazy. Jij mag ook jouw verhaal met mij delen in de NPO Luisterapp. En Liquenda, die heeft dat onder andere gedaan.
1: Een hele goede morgen. Hier niet een raar verhaal als in een gekke plek, maar wel een bijzonder verhaal. Ik ben op een 13e in augustus jarig, mijn vriend op een 13 maart. En toen was ik op 23 oktober uitgerekend. En iets zei mij, wij gaan niet op de 23e bevallen. Dus inderdaad, mijn dochter is ook op de 13e geboren. Dus ik heb 13 op mijn schenen laten tatoeëren. Dat zal ons voor altijd verbinden.
0: Ja, 3 keer 13 dus gewoon. Dus makkelijk onthouden die verjaardagen bij jullie. Weet in ieder geval dat het sowieso op een 13e valt. Rick kwam ook met een heel bijzonder verhaal.
2: Nou, ik heb meegemaakt, ik liep met mijn vriendin over straat. En opeens zegt ze, schat,

0: mijn benen, wat niet hoort. We moeten een plekje gaan zoeken. En toen is mijn vriendin tussen de auto's, geparkeerde auto's...
1: Nee!
0: Bij de McDonald's bevallen.
1: Nee!
0: Ze zag het hoofdje al komen. En ja, dan moet het maar komen. Dus tussen de auto's, bij de McDonald's.
1: Wauw. Wauw. Meer kan ik niet zeggen, Mark. Wauw. Maar is toch bijzonder. Is toch bijzonder hoe de natuur werkt. Gewoon... Je kan in principe overal bevallen. Alleen ja, je moet natuurlijk, het liefst heb je wel de goede middelen. En het liefst ook in een ziekenhuis met alles erop en eraan. Doktoren en zo. Maar hey, respect, man. Meer bevallingsverhalen. Bijzondere bevallingsverhalen. Je mag het met me delen.

0: Young Felix, kleine John en Bart of zo, zeg het meteen. Bizarre bevallingsverhalen zijn we aan het delen. Naar aanleiding van gisteren tijdens Code Rood werd er ook een kindje geboren. Langs de N44. Richting de A44 natuurlijk. Maar in Wassenaar gebeurde dat. Kind en moeder allebei veilig. Bevalling goed gegaan. Je hoorde net het verhaal van Rick die met zijn vriendin hun kind moesten gaan halen naast de auto's geparkeerd bij de McDonald's. En ja, ik kreeg nog één bizar verhaal. Oh ja, ik zou ook nog mijn bevallingsverhaal delen. Ja, het was niet heel speciaal of zo, maar wat ik me wel kon herinneren, ik dacht bij mezelf, ja, hoe kon ik dat doen? Is dat mijn vrouw in de ochtend naar me toe kwam, die zei van ja, mijn vliezen zijn gebroken. En ik tegen haar zei, is goed. En nu... Toen zei ze, ja, ik ga nu de verloskundige bellen. En toen ben ik weer in slaap gevallen. En toen 10 minuten later werd ik wakker, dacht ik van, oh shit, ik moet naar haar toe. Wat ben ik aan het doen? Dus ja, zo slaperig was ik, man. Dus ja, niet heel speciaal. Maar hey, die van Jera, daar moeten we eventjes voor gaan zitten, hoor. Eventjes gaan zitten. Dit is het bevallingsverhaal van Jera, niet normaal.
1: Yo, goedemorgen, Jera hier. Ja, mijn eerste dochter was ook wel bijzonder. We zaten te eten bij een Mexicaans restaurant in Rotterdam, in de Oude Haven, Popocatépetl. En we dachten, hé, mevrouwtje werd vrijdag ingeleid, dus we dachten donderdagavond gaan we nog even één keer, dat was mijn eerste dochter. Gewoon één keer gaan we eventjes met z'n tweeën gewoon wat eten. Oké, hop, zo gezegd, zo gedaan. Wij gaan zitten, we bestellen, het eten komt. En hoe het eten op tafel wordt gezet, zegt ze, oeh, ik voel wat raars. Ik ga even naar het toilet. Eindstand komt ze terug uit het toilet. Water gebroken, vliezen gebroken. Als een speer. De auto gehaald, de garage. Ik stop voor de deur. We rijden de stad uit. Echt, ja, een beetje asociaal met echt een enorme vaart. Ik rijd met, weet ik veel, vul de brino op. Politie naast mij. Stop. Nee, ik haal die politie in. Ik gas door. Hij komt naast mij, boos, raam open. Stop, aan de kant. Wijzen naar die buik. Zwanger, moet bevallen. Eindstand. Oké. Okay. Escort gekregen naar Dordrecht. We moesten in Dordrecht naar het ziekenhuis. Eindstand, hele escort over de snelweg. Zwaailichten, alles. Pap. We komen bij het ziekenhuis. Zet hem neer. Gingen ze nog even checken van... is ze echt zwanger? Ja, alles up. En toen hebben ze ons gewoon gedropt, man. Dus ik heb echt vanuit Rotterdam... gewoon een mooie escort gekregen van de politie naar Dordrecht, man. Was echt... Echt een bijzondere avond.
0: Ja, wauw. Ja, dit is toch wel het meest bijzondere verhaal, hoor. Maar even een applaus voor alle moeders, man. Überhaupt, bevallen is al zwaar genoeg. Maar ook nog onder deze omstandigheden. Petje af. Alleen maar respect. Echt waar. En hey, Jera. Je reed zeker in een RS6, hè? In een RS6. Dat is die van Distinct.

meteen nog bangers die voorbij gaan komen hier bij Weekend Request. Ik wil zomaar die naam omdraaien. Jemani, Rock With Me. Daar kunnen we straks van genieten. Ik kan altijd wel genieten van een Jemani tune. Zeker man. Maar deze man die we nu gaan draaien. Hey, dit is een echte PIMP. Ik heb het over.

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check PhonicsAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
7: Hermano's. Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet. Vandaag een SOA checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja, toch? Beta.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound. It's

0: phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/nieuws.
3: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Nieuw!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Met zometeen muziek van Fresh en KM, Bare Minimum, hier bij Weekend Request. Eerst Amy Grace, ICSB, dit is Laat Me Zien.

en met Bare Minimum door je speakers. En ja, het is Bare Minimum, want je luistert naar Weekend Request om een request in te sturen. Dat is wel het minimale wat je kan doen, toch? Pak die NPO-luisterapp erbij en stuur mij een berichtje. Welke track wil jij zo meteen horen en van wie? Weet je, je mag van mij alle kanten op gaan. Je mag uiteraard kiezen voor de bekende mensen, de bekende artiesten, maar je mag ook zeggen van, hey Joes, ik heb zin in een opkomende talent. Iemand waarvan ik zeg van, hey, die moet je misschien eventjes gaan beseffen. Dit is je moment. Pak de app erbij. Op je telefoon. Download hem als je nog niet hebt. NPO Luisterapp. Zoek dan naar Phonics FM. En dan via daar kan je ons gewoon een berichtje doorsturen. Ik zie dat hier op de computer binnenkomen in de studio. Dus dit is je kans. Alles is welkom, zolang het maar hard is.

Sakura, de remix. En de appies blijven maar binnenstromen hoor in de NPO Luisterapp. Maar eentje die pakte mij, dat was die van Patrick. Die zegt, iets van hef of zo? Ja, als je dat tegen mij zegt, iets van hef of zo? Ja, dan ga ik sowieso hef draaien, man. Shout-out naar hef. Ik bedoel, een echte legend in the game. En ja, ik weet niet waarom, maar als ik deze tune luister, krijg ik altijd honger. Dit is hef.

met wat liefdesverdriet. Dat deelt hij met mij in de NPO-luister-app. Die zegt, mijn relatie is vorige week uitgegaan. Hashtag broken. Hé, hey, dat blijft moeilijk, man. Eros, het komt allemaal goed. Alles komt goed, zo niet ook goed. Dat is mijn motto in het leven. Dus onthoud die, hart voor weinig, nooit zagrijnig, mag je ook gebruiken. En je vroeg een track aan van Yeser uit elkaar. Eeuw, ja, je weet toch, ik bedoel, deze man zit al met liefdesverdriet. We gaan hem niet nog, je weet toch, niet zijn track dan draaien. We gaan die track dan ook gewoon draaien. Nou, geniet ervan. Ik hoop dat je snel weer iemand vindt. En zo niet, komt het allemaal goed, jongen. Komt echt goed. Geniet gewoon van deze tune.

erbij met zometeen nog muziek van The Party Next Door, Joy Duet, Vin Rihanna. Maar eerst een tune die is aangevraagd door Remco. Remco zegt, yo Joes, deze tune heb ik lang niet gehoord van Moola B. Samen met Mostaman, een echte legend. Zou je Mina Go Dead voor ons willen draaien? Hey, shout-out naar jou Remco. En inderdaad, is een tune die ik lang niet heb gehoord. Maar wel een tune die het zeker verdient om gedraaid te worden.

0: El diablo de mi bebé, mi pie atrapado. Como para mi progress.
1: En inderdaad, ja, Gino, even een kleine correctie. Tegenwoordig is het alleen Moola. Moola samen met Mostaman. Mina Goddad hoorde je net. Ook nog Tyla, Zara Larsson ga je horen bij Weekend Request, The Party Next Door. Maar eerst... Yeah. Jouer, doe het, Will. Rihanna. Let's go.

morgen zijn we er gewoon weer tussen 10 en 1. Zometeen Tante Chanel, waar je weer lekker van kan gaan genieten. Dus nergens naartoe gaan. Zometeen ook Dopeboy, Boef, Serrano, Justin Bieber. Eerst tijd voor Wiz Khalifa en Charlie Puth. Dit is See You Again. And I will see you again. Doei doei.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
8: It's Complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
8: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Funnyx-kanalen.
10: Van Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakafest.com.
11: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
12: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
11: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
13: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Chanel, welke gekke dingen heb jij gedaan tegen de extreme hitte? Zometeen bespreken we het naar Jade Lauren en Bad Bunny.
4: Your city, your city. Your summer.
5: Chanel.

0: Ja, Bad Bunny, Europhonics en Tante Chanel is weer terug. Maar gisteren werd jij ook gek, toch? Het was niet normaal. De warmste junidag ooit. En als het zo warm is, ja, dan ga je ook gekke dingen doen om het weer koel te krijgen, toch?
1: Chanel! Bijna uitzending, Macy.
2: Hey Chanel, goedemiddag.
3: Hey Tante Chanel.
4: Hey Tante Chanel, schatje van me.
1: Tante Chanel. Moeten jullie altijd onze penpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
5: Hey, je bent kapot grappig. Ga op een stukje in mijn eentje.
0: Chanel. Ja, echt, airco's, ventilators in mijn huis, niks hielp. Het was veel te warm. En misschien heb jij ook huisdieren. Mijn katten kregen deze week koelkasttijd. Dan doe ik de deur open en gaan ze ervoor liggen, want het was zo warm. Ik heb echt even gedacht van, zal ik ze niet gewoon kaal scheren, weet je? Dat wou ik ook bijna bij mezelf doen. Het was zo heet, ik begon te kreunen, bijna te kotsen. Mijn beste vriendin, we wonen samen. Zij vroeg ChatGPT om hulp. En die zei, je moet alle ramen afdekken met dikke lakens, zodat de zon en het licht er niet doorheen komt. Dat werkt. En je kan dus ook een ventilator richting een open raam zetten. Het klinkt heel raar. Maar zo hou je de warme lucht dus buiten. En dat werkt ook. Allemaal gekke dingen die ik heb gedaan om af te koelen. Ik ben heel nieuwsgierig. Begon jij ook gekke dingen te doen om af te koelen? Ik wil ook nog één ding toegeven. Ik woon in een zolder. Dus het is altijd warmer bij mij dan buiten. En je hebt dus mijn voordeur in het gebouw. Dan heb je een trap. En dan boven mijn etagewoning die de zolder is. En op een gegeven moment kwam ik een keer thuis en ik merkte de trap is zoveel koeler dan mijn huis. Dus ja, ik heb geprobeerd op de trap te slapen. Dat is het gekste wat ik deze week heb gedaan om af te koelen. Anissa stuurt net in de NPO Luister-app. Ik heb mijn lakens in de vriezer gelegd voor een half uurtje. Ik dacht dat ik heel slim was. Binnen 5 minuten waren ze weer warm. Nou, nu is het jouw beurt. Pak je NPO Luister-app erbij. Stuur me een berichtje, maar een spraakmemo is wel het allerleukst. Wat is het gekste dat jij in deze extreme hitte deze week hebt gedaan om af te koelen?

0: Hallo tante, zeg maar even eerlijk man, hoe ga je me 3 uurtjes koel houden? Ik ga kapot man, hou me koel man.
1: Nou Dokla, weet je wat ik voor je heb om je koel te houden? Ik heb een lijstje gemaakt met de gekste dingen die in de NPO Luister-app zijn binnengekomen. De gekste dingen die mensen hebben gedaan tegen die extreme hitte afgelopen week.
2: Phonics. Chanel.
1: Ik kreeg een foto binnen van Giovanni. Giovanni stuurt me een kinderbadje in zijn trappenhal. Gewoon echt praktisch in zijn huis. Hij heeft een kinderbadje gehaald bij de Action. Maar ja, hij heeft geen tuin en... Wat geweldig. Brian die zegt, ik ging koud douchen, niet helemaal afdrogen en dan naakt met de benen wijd voor de waaier gaan liggen. Even vragen, hè, want ik kreeg meer van dit soort dingen binnen van mannen. Is het vervelend om een balzak te hebben in die extreme hitte? Want Bas stuurt, ik heb mijn onderbroek in de vriezer gedaan, niks hielp. Onderbroek in de vriezer. Ik heb dat nog nooit... Wat? Mannen, reageer even hierop in de NPO Luister-app. Rashid, die heeft een nat shirt aangetrokken en die is voor de ventilator gaan staan. Mo, die is gewoon een uur lang in de metro blijven zitten, want daar was airco. Goedkoper dan gek thuis worden. En Jaden, die is om 2:30 's nachts naar het tankstation gegaan, want daar was airco.

0: Net tijdens de muziek is er een wereld voor mij opengegaan. Want Bas stuurde net dat hij zijn onderbroek in de vriezer deed. Brian stuurde dat hij naakt met zijn benen wijd voor de waaier gaat liggen. En Nicky stuurde dit.
1: Je krijgt gewoon hele erge zweetballen. Echt, de druppels komen er vanaf.
0: Wat? Chanel. Zweetballen en de druppels komen er vanaf. Kijk, ik heb hier zelf nog nooit echt goed bij stilgestaan, want misschien kan je het raden aan mijn stem, maar ik heb ze niet. Dus ik vroeg hierna bij mannen uit de NPO Luisterapp en ik heb me toch wat dingen geleerd. Dit is dus best wel een bekend iets. Sweaty ball syndrome. Hisham stuurt dat en hij zegt het beste is gewoon geen ondergoed dragen. Werkt perfect. Let the junk wave in the wind. Onder een korte broek natuurlijk. Nou, ik wist niet dat het zo heftig was, maar natuurlijk nu is het best wel. Als ik erover nadenk is het logisch. Het is een hete plek, zo tussen je benen. Je bent aan het zweten. Ik ging het even googlen. Je kan zelfs een schimmelinfectie ervan krijgen. Uitslag. Nou, wat kan je er tegen doen als je een man bent? Het droog houden. Dep de huid goed droog na het douchen. En je kan van die talgpoeder gebruiken. Die ze bijvoorbeeld ook voor baby's.

0: crazy feeling though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart.
1: Ja, en om in die romantische vibes te blijven, iedereen en zijn moeder is fan van Ronnie Flex. En je hebt verschillende Ronnies, deze vind ik heel hard. En iedereen houdt ook van deze.

ben ik het meest fan van de extreem romantische Ronnie. Tijdens het TikTok live deelde hij deze maand wat unreleased snippets. En deze deed me denken aan een van zijn eerste albums. De Nacht is Nog Jong, net zoals wij voor altijd. Wat een naam! Dus ik ga je eerst die snippet laten horen en dan de tune van het album waar ik aan dacht, Pocahontas.

0: stel je voor, je hoort deze tune en je heet echt Janice. Drake hier op Funix. En ik ben heel nieuwsgierig, hoe goed ken jij die Funix tunes hier?
1: Breinbreker.
0: Ja, Tante Chanel heeft weer een vreemde adlib uit een Funix tune gepakt. Ik wil van jou weten, uit welke tune komt het fragment? Zo simpel is het. Ja, vandaag hebben we weer een nieuwe. Hij is best wel snel, dus ik ga hem zoals gewoonlijk weer een paar keer laten horen. Nog één keer. Ja, pak je NPO-luisterapp erbij en stuur me jouw antwoord. Kan jij de breinbreker kraken? Welke artiest hoorde je net? En in welke tune kwam dit geluidje voor? Drop het in de NPO-luisterapp. Hier komt hij nog één keer.
1: Breinbreker.
2: Your city.
3: Your sound.
1: Your city. Your sound. Funix.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: altijd goed.
1: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
2: Van Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Scoor je tickets nu via vanwakkafest.com.
1: Haal nu ook je taxipas bij rijschooloscar.nl.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Phonics Afro.
1: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
6: Hermanos! Ja, dat dacht

0: aan. HiJaiSushi.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Phoenix.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: WK Mixzone.
4: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
5: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
6: Beste speler Saibari.
5: Ja.
6: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
5: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
7: Ja, pleur toch op man.
3: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Chanel. Heb jij de breinbreker vandaag weten te kraken? Je komt erachter naar Wiz the MC met Show Me Love. En het is Bad Over, AKM en Idalie.

0: Ja, we kregen een memo van Marvin.
1: Goeiedag, Chanel. Goedemiddag. U bent op zoek naar Boku Sam.
0: Ja, oké, het fragment is van Boku Sam, maar ja, dat is niet genoeg. Welk nummer is het? Lies stuurde dit.
2: My money, money, ha, ha. Stapel money, ha, ha. Tante Chanel, je bent op zoek naar Shirek.
0: Het is niet my money. Ik kreeg nog een memo van Lily.
3: De breinbreker is fiets van Boku Sam.
0: Helaas, maar ik kreeg een berichtje van iPhone en van Sammy. Die stuurde 50 cent, klopt dat?

Ja, het was een moeilijke vandaag. Hè? En ik moet eigenlijk toegeven, eigenlijk mis ik Bart of zo en Young Felix op deze tune. Maar het is warm weer, dus ik ga vandaag een beetje rustig aandoen. En waarom ik ook eigenlijk dacht van wow, huh, wat? Ik kreeg een berichtje van Lily en van Shamar. Die zeiden, dit liedje is... dit liedje is Condoom, denk ik, van Bokusam. Ik wist niet eens dat Bokusam een nummer had dat Condoom heette. Dat wist ik gewoon totaal niet. Ik ga er even naar luisteren. Misschien zet ik hem zo voor je op.

0: Jane Aiko en Pop Smoke hier op Phonix. En je weet toch, wanneer je op TikTok scrolt en je ziet een concert, je krijgt er helemaal kippenvel van en je denkt, shit, waarom was ik hier niet bij?
1: Phonix, Chanel.
0: Ja, dat had ik dus met het concert van Rema tijdens het Mawazin Festival in Rabat, Marokko. En echt, Rema, sowieso staat hij ergens in mijn top 5 beste artiesten wereldwijd. Echt een kunstenaar met muziek, man heeft veel range. Echt een droom van mij is hem een keertje live te zien optreden op een zomeravond tijdens zo'n rozige, oranjige zonsondergang. Ja, het gaat waarschijnlijk niet vandaag of morgen gebeuren, maar net zoals je moeder zegt, we hebben gewoon eten thuis, heb ik ook een concert voor je hier waar je ook bent. In je auto, in je huis, in je tuin. Ik heb namelijk het stukje van Charm gepakt tijdens het Mawazin Festival concert en hoor hoe de crowd meezingt. Als je je ogen dicht doet, ben je er ook gewoon bij.

Under the Influence. En ik dacht ook zelf dat ik dat een beetje was toen ik het volgende las. Want laatst keek ik naar Kaapverdië, Uruguay, het WK. Het werd 2-2 en natuurlijk die Nederlandse commentator hele tijd Rotterdam erbij halen. Want alle cabo's zijn met z'n allen naar Roffa gegaan. Maar weet je wie nog meer uit Kaapverdië komt? Cristiano Ronaldo! Chanel! Ja, ik dacht ook, dit moet nep zijn, want zo ver ik weet, is Ronaldo gewoon Portugees. Nou, dit is wat er aan de hand is. Hij is geboren in Funchal, een eiland van Madeira. Madeira is een autonome regio van Portugal. Het ligt zeg maar in de oceaan naast Marokko, een stukje verder in de zee en een stuk noordelijker dan Gran Canaria en Tenerife. Dus Madeira, hij is daar opgegroeid en toen hij ouder werd is hij naar Lisbon gegaan voor zijn voetbalcarrière en de rest ken je wel. Maar hij heeft dus een Kaapverdiaanse grootmoeder aan zijn vaders kant. Ja, als je het familieregister moet geloven. Het is een Kaapverdiaanse overgrootmoeder, dus het is wel wat generaties geleden. Ze heette Isabel da Pidade, geboren in Kaapverdië en later dus verhuisd naar Madeira. Dus ja, als ik dit weet, denk ik dit, de volgende wedstrijd tegen Argentinië, die moet helemaal goed komen. En wat draai je eigenlijk, hè? Als je het over cabo's hebt, over Rotterdam en voetbal? Ladies and gentlemen, it's my

0: Hey, iedereen maakt een remix van alles van vroeger. En onze favoriete kinderdatingcoach is ook van de partij.
1: Heb je misschien een foto van haar?
2: Ja, van toen we in groep 3 zaten.
1: Zo, maar ja, ik vind haar hier meer een schattig meisje, want jullie waren nog heel jong.
0: Chanel. Ja, dat is ook echt het beste wat hij had kunnen zeggen in die situatie. Yes, Airs kinderdating show. Wat een koortsdroom was dat. Maar goed, hij is weer terug muziek maken. En we kennen natuurlijk allemaal de iconische tune. Hey schatje, hey schatje. Hij heeft een remix ervan gemaakt. En helaas, de volledige versie is nog niet uit. Dus ik heb even snel de oude tune eraan geplakt. Maar ik weet, beide gaan sowieso weer jouw plek.

0: Crime Vibes Cartel. Die werd aangevraagd door Appie. En ja, het is weer tijd voor Am I the Asshole. Maar weet je welke mensen klootzakken zijn? En dat hoeven jij en ik niet eens te bespreken. Mensen die gay son, tall daughter vraag stellen. Weet je, heb je liever een homozoon of heb je liever een hoerendochter? Hele domme vraag, want ik wil beide.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. Am I the Asshole?
0: Ja, vandaag heeft Tante Chanel een betere vraag voor je. Oké, dus. Wat heb je liever? Heb je liever een pornoverslaafde incelzoon? Of. Een ik ben geen feminist hoor, threadwife dochter. Hé, hey, dit is pas een goede vraag, hè? Want beide is schande. Wat heb je liever? Ik weet echt niet, hè? Beide ga ik sowieso onterven. De afweging werd voor mij eigenlijk meer: wie kan je redden van die levensstijl? Pornoverslaafde incelzoon is lastig hoor. Lastig. Zit hij de hele dag, weet je toch, in zijn kamer en dan die sokken zijn hard. Moet je die. Of zo'n dochter die dan zegt: nee, mijn vriendje mag alles bepalen voor mij hoor. Ik heb hem dat. Ik word al gek, hè? Lastig. Ik wil van jou weten, welk kind kies jij?
1: Wow! Am I the asshole?
0: Ja, pak je NPO-luisterapp erbij. Je kan een appje sturen, maar een spraakmemo is natuurlijk het allerleukst. Dus, heb je liever een pornoverslaafde incelzoon of een dochter die zegt, ik ben geen feminist en een threadwife is?
1: Wow! Am I the asshole?
3: Nee, dat kan echt niet. Schaamteloos. Jij bent dus de klootzak.

sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.

0: Holiday Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. HiHiSushi.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: vanochtend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.

0: toe aan een SOA-update. Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Chanel, Incel Zone of Treadwife Dochter? Wat kies jij? We komen erachter naar Starlife van Frenna. Dit is Stelt Niks Voor, Sluwe Olly.
4: Your city, your city.
5: Hey Chanel, wie is de klootzak? Iedere keer wanneer jij iets op het internet vindt, denk ik, wat heeft ze nu weer gevonden?

0: Ja, Frenna hier op Funix. En je kent die idiote vraag wel, die wel eens op het internet wordt gesteld. Wil je liever een homozoon of een hoerendochter? Nou, ik had vandaag een betere vraag, want in dat geval zou ik gewoon allebei willen.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. I'm out the asshole.
0: Ja, de vraag die ik voor jou had was pornoverslaafde incelzoon of een dochter die zegt nee joh, ik ben geen threadwife, ik ben geen feminist, ik ben een threadwife. Ach, wat er allemaal is binnengekomen in de NPO-luisterapp. Het is echt niet normaal. We kregen een berichtje van Ilias. Ilias die vond het best wel heftig wat ik zei, dus ik ben nieuwsgierig, denk jij hier ook zo over? Die zei, kiezen tussen twee kinderen met psychosociale klachten. Sinds wanneer is het de schande om met dit soort klachten te zitten? Het is een hele bijzondere vraag en opmerking. Als mijn kinderen dit zouden zijn, zou ik er alles aan doen om ze te helpen. Ik weet dat het leven geen film is en het soms totaal niet eerlijk en fijn is voor iedereen. Kijk, dat kan ik begrijpen, weet je. Het is ook heel, het lijkt me zielig, maar ik weet niet of ik een pornoverslaafde incel zo'n psychosociale klachten kan noemen. Ik weet het niet, zeg maar. Zijn we zo bang om mensen schaamte ergens voor te laten voelen dat we niet de juiste dingen schaamte moeten laten voelen? Want ja, ik vind het heel zielig als jij een pornoverslaafde incel guy bent of een dame die zegt feminisme hoort niet en abortusrecht de hand maar weg, maar je moet je dan gewoon schamen. Je moet je dan gewoon schamen en door die schaamte kunnen we je leren wat juist is. Of zeg ik hier nu iets heel raars. Joram, die zou de threadwife dochter kiezen. Niet mijn stijl, maar een incel zoon lijkt me veel lastiger om mee te praten. Ik denk dat die misschien wat meer vastzit in zijn ideologie of zo. Jasmine is het ermee eens, die kiest ook de threadwife dochter. Een incel mentaliteit draait vaak om frustratie en slachtofferschap. En er zit ook heel veel boosheid in. Lijkt me moeilijker om uit te komen. Nou, ik denk ook dat threadwife worden voortkomt uit de frustratie en een boosheid. Weet je, het komt vaak voort uit, ik moet naar werk en mijn lichaam is daar niet voor gemaakt en het systeem is niet gemaakt voor mij. En het is, ik denk dat het bijna hetzelfde is, maar twee aftakkingen ervan of zo. Esmee kiest de incelzoon, omdat ideologie en online identiteit kunnen veranderen wanneer je ouder wordt. Ik heb mensen compleet zien omslaan nadat ze nieuwe vrienden kregen of verliefd werden. Anwar zegt ook, geef me de incelzoon. Een incel is niet per se voor altijd een incel. Misschien heeft hij gewoon heel weinig zelfvertrouwen. Zit hij vast in verkeerde online kringen. Met de juiste mensen om zich heen kan dat veranderen.
1: Wow! I'm the asshole.
0: Ja, wie zou ik kiezen? Ik denk dat jonge mannen alleen maar leren van andere mannen en het liefst hun vader. Dus ik weet niet wat ik zou kunnen doen met een pornoverslaafde incelzoon. Een antifeministische threadwife dochter. 2-3 years, Dagestan.
3: Zit dan.

Mama zei, je snapt mijn pas als je erachter komt. Groot gelijk, mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station.

waarvan ik denk, daar zou je een lip sync op kunnen doen bij RuPaul's Drag Race. Tunes die jij gewoon kent en opeens ga je ze zo meteen horen, denk je, hé, dit is Kanti. Luister, RuPaul's Drag Race, mocht je het niet kennen, het is een van mijn favoriete programma's. En het is letterlijk idols aan de crack. Je moet als man zijnde een drag queen zijn die unclockable is. Je make-up skills moeten on point zijn. Je haar, je outfits. En je moet ze ook kunnen maken. Dus je moet gewoon kleding in elkaar kunnen zetten. Je moet hoge hakken kunnen dragen. Je moet erop kunnen dansen, zingen, performen. Je moet grappig zijn. Het is letterlijk de beste performance show die er is. Het is zo Kanti. En aan het einde van de aflevering, als jij in de bottom bent, de twee slechtste drag queens, die moeten een lip sync gaan doen op een tune die gekozen wordt. En de beste performance, die mag blijven. En mijn suggestie vandaag is dus deze tune van Louis Vos.

kennen hem, Fresh NKM hier op Phonix. Vroeger als je naar de club ging, deed je als dame echt je best, weet je. Nu dragen we sneakers, jeans, oud topje. En ja, streetwear is in. Maar dat is niet de reden waarom we dit doen. Chanel. Jij en ik hebben vaker gekletst over dat Gen Z niet meer naar de club gaat. Want ja, het is te duur. En bepaalde feestjes kan het nog. De Arab Disco en zo, je weet toch, dan zit het in de cultuur. Maar normale feestjes. Als je naar een man toe gaat en je zegt, haal een drankje aan voor mij en mijn 6 vriendinnen, waarvan 2 overduidelijk homo zijn. Kijk een man je raar aan. Vind ik persoonlijk heel vreemd. Ja, jij ook? Het minste wat je kan doen als man in de club is geld spenden op vrouwen. Dat is de enige reden waarom je daar bent. Dat is de enige reden waarom ze je hebben binnengelaten. Maar ik snap ook, alles is duurder. Ook voor de heren die luisteren. Maar door jullie is uitgaan niet meer leuk. Dus ik heb gewoon besloten, ik wil eigenlijk pas weer uit.

Hey, rondom het einde van de show wordt Tante Chanel altijd een beetje melig. Ik ben een beetje moe. Ik lach echt om alles. En als jij mij het hardst laat lachen, dan win jij.

0: Dan komt hij naar jouw huis toe, de Funix mini-voetbal. Je moet dan wel het grappigste, maar ook het vreselijkste antwoord sturen. Wat gaat er gebeuren? Jij en ik gaan weer eens een top 5 maken. Niet van de beste, maar van de vreselijkste, maar vooral ook de grappigste dingen. En vandaag hebben we het over de performative man. Ik ging dit opzoeken, hoe leg je dat in het Nederlands uit? De performatieve man. Er is letterlijk een Facebookpagina voor gemaakt. Ook wel de matcha man genoemd. Verwijst naar een vermeend archetype van de man die eigenlijk dingen doet om het te laten lijken alsof hij zeg maar geeft om vrouwen, alsof hij anders is dan andere guys, alsof hij zeg maar een pick me, maar dan voor mannen. Zo'n matcha man, ja, een man die matcha drinkt. Kijk, ik wil een top 5 maken van de vreselijkste dingen die een performative man kan doen. En zoals altijd geef ik je een paar voorbeelden. Een performative man draagt altijd een tote bag. Een performative man is ook de guy. Ze hebben het gestolen van potten, hè? Van Dijks. Want hun deden dit eerst. Het is homocultuur. Zomaar doen jullie dit. Die sleutelhanger zo aan die broekding. Met hun sleutels eraan. Sinds wanneer? En performative man. Boeken lezen in het openbaar. Ik durf te wedden. Je hebt een boek van Pinterest gepakt. Je hebt dat boek nog nooit gelezen. Als jij een beter antwoord hebt, iets wat een performative man kan doen, dan weet je, die Funix mini-voetbal komt naar jouw huis toe. Pak je NPO-luisterapp erbij, je kan een berichtje typen, maar een spraakmemo sturen is wel het makkelijkst. Wat is het vreselijkste, maar ook grappigste, dat een performative man kan doen?
1: Funix. Chanel.
2: Yeah.

0: Jonna Fraser en Jack Sherrick hier op Phoenix. En ja, vandaag hebben jij en ik het over performative men. Weet je, die macho mannen. Die mannen die doen alsof het hun allemaal echt heel veel boeit, maar ze doen het alleen om kut te krijgen. Phoenix. Chanel. Ja, ik heb weer een top 5 gemaakt van de beste, grappigste, maar ook vreselijkste antwoorden die in de NPO Luister-app zijn gestuurd. Op nummer 5 hebben we een reactie van Damien. Hardop zeggen, ik ben echt een van de weinige mannen die vrouwen begrijpt. Binnen 3 minuten nadat hij zich heeft voorgesteld. Lena stuurt op nummer 4 een tote dragen met Eat the Rich, terwijl zijn vader 3 vastgoedpanden heeft. En is hij ook lid van het Wereld Natuurfonds en zo, en daar praat hij heel vaak over. Op nummer 3, Samantha. Die stuurt, een keer ging ik op date met een guy. En toen we naar zijn huis gingen, zette hij Gossip Girl op. Ja, ik vind het echt zo'n goede serie, zei hij. Nou, nee, oké. Op nummer 2 is die van Esra. Tijdens het uitgaan een gesprek beginnen over feminisme en daarna de rekening precies tot op de cent splitten. Ik ga denken kotsen. Ik wil deze man nooit tegenkomen. Maar op nummer 1 hebben we eentje van Delicia. Delicia, hoi.
1: Hi.
0: Hey Delicia, jij bent deze man echt tegengekomen. Jij zat namelijk met hem op school.
1: Ja. Yeah.
0: En jullie hadden dus wekelijks een soort meeting over straatintimidatie. En wat zei hij daar?
1: Nou, hij ging elke keer opscheppen over dat hij voor een vrouw was opgekomen die te maken had met straat en dat jongens haar gingen roepen en zo. Maar iedereen wist dat het een leugen was.
0: Wat zei je?
1: Iedereen wist dat het een leugen was.
0: Maar hoezo was het een leugen?
1: Omdat hij, ja, ik ben niet van body, shaming, maar hij is echt wel dunner dan mijn been.
0: Oké, maar dan kan hij toch nog voor een vrouw opkomen op straat?
1: Nee, niet zo, want nee, hij is niet zo vrouwvriendelijk als je denkt.
0: Oké, hoe weet je dat dan?
1: Later werd exposed dat hij ook helemaal ging cheat op zijn vriendin die ook met ons op school zat.
0: En wat heeft hij gedaan?
1: Cheat.
0: Ah! Performative man, we hebben hem gepakt. Ik dacht eerst, oh, misschien kan het, misschien. Maar zogenaamd, je komt voor vrouwen op straat op, maar je bent een vreemdganger. Je wordt geëxposed.
1: Letterlijk.
0: Heb je hem, wat is er gebeurd toen hij zeg maar geëxposed is?
1: Ik denk niet meer, want ik kan sowieso niet tegen zulke bewijzen. Dus ik kan niet ergens met hem praten meer.
0: Nou, vandaag heb je er wel een Phoenix mini voetbal mee gewonnen.
1: Leuk, ja.
0: Ja, ben je er niet blij mee? Als je er niet blij mee bent, kan je naar iemand anders hoor.
1: Ik ben kapot bij.
0: Nou, dan gaan we het regelen. Blijf even hangen. En jij die luistert, ja, Tante Chanel, die gaat er weer vandoor. Zometeen de JM Maaien Show. Dat wordt lachen, dat wordt gieren, dat wordt brullen. Dit is nog Headlines van Drake.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Nieuw!

0: Als je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl, your city, your sound.
2: In the mood for vibes. Luister.

0: begrijpt, luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Ben je gezakt? Bij Rijschool Oscar krijg je je herexamen helemaal gratis.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi megadeals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
3: Van Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Scoor je tickets nu via vanwakafest.com.
2: Nu ook in Roosendaal, de beste sushi deals in town. haiaisushi.nl.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Serginho en mij.
4: Goedemiddag, zometeen Central C met Doja. Maar eerst heb ik kleine John en Chavante voor je. Dit is

0: favoriete radioshow op de zaterdagmiddag. En het is natuurlijk...
1: Goedemiddag, JMI.
2: Hey, hey.
3: Hey, lieve JMI.
1: Hallo.
2: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemiddag, JMI.
4: De JMI Show.
0: Yes, een nieuwe zaterdag. Serginho en Mahi door je speakers om je weekend goed mee te beginnen, toch?
2: Ja, zeker. En vandaag dus geen Jay helaas, maar wel heel gezellig met Serginho. Welkom, Ser. Hoe is het leven nou?
0: Dankjewel. Ja, het is heel warm.
2: Ja, dat ken ik. Vooral 4 keer douchen op een dag, hè?
0: Precies dat.
2: Ja, helemaal mee.
0: Zweten.
2: Nou, zal ik dan maar lekker met een verkoelend gezellig berichtje beginnen?
0: Ja, graag.
2: Want ik ben heel erg benieuwd naar iets. Ik kwam dus een bericht tegen van de baby mama van Drake.
0: Ja.
2: Sophie Brusso, als ik het goed uitspreek. Ja. Zij heeft dus laten weten dat ze gaat trouwen. En trouwen niet met Drake helaas, maar wel met iemand anders die ook heel bekend is. Dat is een Thai-boxer of een Thai-fighter, noemen ze dat
0: wel eens. Oh, dat doet hij. Want ik zag inderdaad een foto voorbij komen van ze. Maar ik wist niet wie hij was en wat hij deed. Maar
2: ja,
0: hij
2: is ook wel een bekende persoon. En maar ik bedacht me ineens iets toen ik dit bericht zag. Want ik dacht, was zij niet diegene die heel groot de hoofd van Drake heeft getatoeëerd op haar lichaam?
0: Oh ja.
2: En zij heeft niet 1, maar 2 enorme Drake-tattoos. Op haar arm zelfs.
0: Dat dus is wel gek, hè?
2: Ik vraag me dan af van, hè? Dus die man die raakt jou straks aan en die ziet ineens de hoofd van je
0: Drake.
2: Baby daddy op je lichaam.
0: Ja, dat is wel gek.
2: Dat is toch raar?
0: Ja, zal ze dat dan elke keer bedekken als ze dan met hem is? Een soort van make-up eroverheen, zodat het niet opvalt?
2: Ik zou het dus niet weten, joh. Maar ik zou het echt niet chill vinden als ik een relatie zou hebben met iemand. En al helemaal niet als ik ga trouwen.
0: Ja.
2: Terwijl die nog heel groot een tattoo van de ex op zijn lichaam heeft. Zou jij dat kunnen?
0: Nee, sowieso niet.
2: Nee.
0: Maar ik denk ook, die guy kan dat toch ook vast niet? Misschien heeft ze het al weggehaald.
2: Ik weet het niet. Ik denk dat Drake daar niet zo blij mee zou zijn.
0: Ja, misschien moeten we het aan de luisteraar vragen.
2: Ja, laten we dat
0: hoe
2: doen.
0: Hoe zou jij ermee omgaan?
2: Ja.
0: Ja, stel je voor dat jij met iemand aan het daten bent en diegene heeft nog een tattoo van zijn of haar ex. Zou je daar een probleem mee hebben of niet?
2: Ja.
0: Ja, laat het eventjes weten in de NPO Luister-app. Door middel van een berichtje of een voice memo, vertel eventjes hoe jij daarnaar kijkt. Misschien heb je het wel meegemaakt. Of misschien heb jij wel een tattoo van je ex. En zit je in een nieuwe relatie.
2: En zal ik wat zeggen? Dat ga ik zo meteen vertellen. Maar iemand heeft wel mijn naam getatoeëerd.
0: Oh.

0: Vidal, Ironie Flex în Frena Met Popular.
1: Phonix, the Jay and Mahi Show.
2: Als het aan mij ligt, kan je onmogelijk een relatie nemen met iemand die een tattoo heeft van zijn of haar ex. Ben je het daar nou mee eens of niet? Je kon het laten weten in de NPO Luisterapp.
0: Ja, ik zie dat er heel wat reacties binnengekomen zijn. Zo zegt Aysa bijvoorbeeld, als ik met iemand zou daten die een heel gezicht heeft laten tatoeëren van zijn ex, zou ik hem direct blokkeren. Er moet dan ergens een steekje loszitten bij hem om een heel gezicht te laten tatoeëren.
2: Ja, dat vind ik dus ook.
0: Ja, kijk, weet je wat
2: dan
0: het
2: ben
0: is?
2: Je obsessief of zo met diegene geweest.
0: Sommige mensen zijn ze gewoon zodanig verliefd op iemand dat ze gewoon soms gewoon de grenzen vergeten.
2: Hmm.
0: En ik denk dat sommige mensen daardoor dus zo'n tattoo kunnen laten zetten.
2: Ja, ja. Ik denk persoonlijk, ik ga dan nadenken of ik dat zou kunnen. Ik zou dat alleen kunnen als ik met je getrouwd ben en kinderen heb.
0: Ja, dan wel.
2: En dan nog ga ik nadenken. Jij? Zou je het doen ooit?
0: Ik heb sowieso nooit iets met tattoos gehad. Dus laat staan dat ik een tattoo zou zetten van mijn ex.
2: Ja.
0: Of van mijn partner op dat moment.
2: Ja.
0: Nee man, ik kan het niet.
2: Nee, toch?
0: Nee.
2: Nou, Jasmine zegt, oneens, zo'n tattoo is oud nieuws, man. Als hij over zijn ex heen is, boeit die inkt mij echt niet.
0: Interessant.
2: Oud nieuws.
0: Kijk, aan de ene kant denk ik, Jasmine, die is echt niet onzeker. Die staat heel sterk in haar eigen schoenen.
2: Ja.
0: Maar aan de andere kant denk ik van,
2: wacht maar totdat je overkomt.
0: Precies dat.
2: Ja, Bilal zegt, één, sorry, maar ik ga niet elke dag naar de naam of face van je ex kijken terwijl ik naast je ligt. Laat me zitten. Ja.
0: Ja, same. Nora die zegt, ligt eraan wat voor tattoo? Een klein symbool kan nog, maar een portret op je arm? Nee bro, dat is gewoon een rode vlag met schaduw.
2: Ja. Ik heb ook wel eens een keer een jongen gedate en die had dus heel groot op zijn onderarm de naam van een vrouw. Maar ik dacht eerst altijd dat het zijn moeder was, want het was echt zo'n ouderwetse naam was het.
0: Ja.
2: En toen echt later in het proces kwam ik erachter dat het zijn ex was. En toen dacht ik, nee. Toen heb ik het ook gelijk afgekapt. Want
0: maar
2: het was groot, hè?
0: Hoezo heb je het niet meteen gevraagd toen je het zag?
2: Ja, het kwam echt over als iemands moeder. Ik zweer het je, zo groot was het ook. Dus nee.
0: Jaden die stuurt ook een berichtje, zie ik. Oneens, mensen maken fouten. Als ze verder normaal is en loyaal, ga ik niet stressen om iets wat ze jaren geleden heeft gezet. Nou, daar kan ik me ook wel in vinden.
2: Hmm.
0: Ik bedoel, als je iemand echt leuk vindt, dan kan je ook wel gewoon daarover praten. En als je echt merkt van, oké, die tatoeage was gewoon een fout en ze is daar gewoon echt voorbij. Why not?
2: Ja. Imane zegt, eens, laat hem eerst coveren of we praten niet eens verder. Ik ben geen rebound met zicht op je verleden. Ja, ik ben echt waar zij is. En ik ga je één geheimpje vertellen dus. Mijn naam staat ook op iemands lichaam.
0: Ja, dat zei je net.
2: Ja.
0: Ik wilde er nog naartoe gaan, maar dit is dan het moment.
2: Dit is het moment. En de joke is nog, die jongen is, laat maar zeggen, altijd zo verliefd op mij geweest. We zijn toen ook gestopt met contact hebben. Ik heb het nu echt over een tijd terug. En echt na een lange tijd verder dat ik hem weer tegenkwam, toen pas heeft hij me verteld van ja, na ons contact heb ik je naam laten zetten op mijn lichaam met een hartje.
0: Heb je dat gezien ook?
2: Ja, en ik wist niet wat me overkwam. Ik zei maar, hè? Maar we gingen niet eens meer met elkaar. Ja, maar je betekent wel heel veel voor me. Je hoort bij mij in mijn leven.
0: Damn.
2: Ja.
0: Dat is wel crazy.
2: Ik hoor Boa zelfs damn zeggen. Ik ga helemaal stuk als producer.
0: Maar hoe voel je je daarbij?
2: Ja, verward. Op een gegeven moment dacht ik van, heb ik dan een fout gemaakt dat ik niet met deze guy ben geweest? En toen dacht ik, nee, al die red flags, dat ben ik niet meer vergeten.
0: Maar ook dat mensen het zien en misschien denken dat hij en jij...
2: Ik dacht alleen maar, Ser, ik dacht alleen, jammer voor die volgende chick die of boven of onder jou gaat liggen. Peace out.
0: Nou ja, die denkt wel elke keer aan jou, Mahi. Ja. Met een hartje erbij.
2: Ik ben er altijd bij. Ik maak een movie elke keer als je...

0: Ja, heerlijke tijden waren dit, hè, Mai?
1: Ja, heerlijk. Ik kreeg net een bericht binnen van een luisteraar genaamd Jolie. Ze dacht dat ze een leuke date had, totdat ze iets zag druipen in de badkamer. En nee, dit wordt geen romantisch verhaal. Dit gaat over zijn onderbroek. Hoe dat zit?
0: Vies!
1: Ja, dat gaan we je zo meteen vertellen.

0: CMF.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, is het normaal om je onderbroek te wassen tijdens het douchen? Ik ga gewoon stuk als ik het al gewoon uitspreek.
2: Ja, een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen. Is het nou Barkie, dus normaal? Of niet Barkie, helemaal gek? En vandaag hebben we er dus een van Jolie. En zij zegt, hi, ik date nu een maand met een guy en ik kwam laatst achter iets waar ik niet overheen kom. Hij was zijn onderbroek tijdens het douchen. Ik zag het gebeuren en dacht echt, sorry, wat doe jij? Hij zei dat het juist beter is om hem meteen onder de douche of in een wasbak te wassen. In plaats van hem dagenlang in de vuile was te gooien. Maar ik weet het niet hoor, wat vinden jullie?
0: Oké, dus Jolie, haar vriend, was zijn onderbroek tijdens het douchen. Is hij hier om Barkie of niet Barkie?
2: Zeg ja, maar.
0: Ja, hoe ik het nu zo lees, dat bericht van Jolie, dan doet hij een soort van voorwasje.
2: Ja.
0: Dus dan gaat nog wel de wasmachine in.
2: Ja.
0: Oké. Ja, dat kan ik nog wel Barkie vinden.
2: Ja, want ik zeg je heel eerlijk, ik doe dat dus sinds kleins af aan ook.
0: Okay.
2: Ik heb dat dus ook van mijn ouders geleerd. En ik had het hier toevallig met mijn vriendinnen laatst over.
0: Ja.
2: En zij doen dat dus ook.
0: Oké, dus het is wel gewoon een dingetje.
2: Ja, want ik heb gewoon altijd geleerd, als je onderbroek uitdoet, doe je dat gewoon onder de douche, dan was je hem gelijk, dan is de viezigheid er al vanaf. En dan laat je hem drogen, stop je hem daarna in de wasmand.
0: Aha, maar waarom zou je hem dan niet gelijk in de was doen? Want dan moet hij weer drogen, dan moet hij weer de was in.
2: Als die viezigheid dan kweekt in die onderbroek, ik weet niet, die gedachte voelt zo vies.
0: Ik snap het ergens wel.
2: Toch wel.
0: Kijk, ik doe hem gewoon in de wasmand, dan in de wasmachine en dan is hij weer fris. Maar ik kan me goed voorstellen dat het een soort van kleine voorwas, dat het wel gewoon goed is of zo. Dus ik zeg Barkie.
2: Toch
0: dat,
2: wel.
0: Dat zeg ik.
2: Dus je mening is veranderd?
0: Ja, ik dacht dat die vriend van Jolie hem gewoon onder de douche wast.
2: Oh, en dat
0: opdrogen,
2: dat is.
0: En dat het dan is.
2: En dan weer aantrekt.
0: Precies.
2: Dat is niet schoon genoeg, hè? Ja, dat snap ik wel. Maar er zijn vast mensen die denken, wat doet hij nou? Dat hoeft toch helemaal niet?
0: Ja, dat kan
2: Of er
0: inderdaad.
2: Zijn misschien ook mensen die dit ook doen.
0: Precies.
2: Ja.
0: En dat kan je dus laten weten door eventjes de NPO Luister-app erbij te pakken. Stuur eventjes een berichtje of een voice memo door. En laat weten wat jij ervan vindt. Dat de vriend van Jolie zijn onderbroek tijdens het douchen wast. Voordat hij hem in de wasmachine stopt.

0: Barkie.
1: Vind je dat niet Barkie?
0: Barkie?
1: Of niet Barkie?
2: Ja, de vriend van Jolie was zijn onderbroek tijdens het douchen. Is hij hierom Barkie of niet Barkie? Ja, jij kon het laten weten in de NPO-luisterapp door middel van een berichtje of een voice memo. En Maai, er is volgens mij wel iets binnengekomen, toch?
1: Ja, Eline die zegt, ik doe het alleen bij menstruatieondergoed. Deze moet je van tevoren uitspoelen voor je hem in de wasmachine gooit. Dus Barkie.
2: Snap ik ook. Vind ik wel een goeie.
1: Ja.
2: Cindy die zegt, ik was mijn ondergoed ook voordat ik douche namelijk.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dus,
1: nou, Barkie, Barkie.
2: Hoe bedoelt ze dat?
1: Ik was mijn ondergoed voordat ik douche. Dus als je de douche ingaat, doe je onderbroek uit, was je hem, hang je hem op en dan ga je douchen.
2: Ah, oké, okay, op die manier. Oké, okay,
1: ja,
2: oké. Okay.
1: Ja.
2: Ook Barkie. Dat is dus helemaal Barkie, toch?
1: Ja, allemaal Barkie berichten eigenlijk wel tot zover.
2: Edien, wat vind jij ervan?
3: Ja, ik ga niet voor de vrouwen praten, want je hoort het al, menstruatie, et cetera, dat is hun ding. Maar voor de mannen onder elkaar ben je niet Barkie als je vindt dat je onderbroek moet wassen. Want dan heb je waarschijnlijk geen water gebruikt na jouw toiletbezoek.
1: Dus jij zegt je onderbroek is dan te vies?
3: Dan is er iets aan de hand.
2: Ja. Maar je kan toch alvast een beetje die zweetgeur eruit wassen voordat je hem in de wasmand stopt?
3: Ja, misschien heb ik daar soms ook wel last van, maar dan gaat het niet bij mij een lampje branden dat ik het per direct moet wassen terwijl ik lekker sta te douchen.
1: Ja.
3: Ik denk toch iets met, als iemand een goede kaki-sessie heeft gezet, dat hij dan denkt, ik moet het nu wassen. Want dan heb je toiletpapier gebruikt. En ik heb van huis uit wel meegekregen dat je altijd gewoon was met water.
1: Ja, precies. Gebruik jij een bidet?
3: Ja, zo'n eentje waar je planten mee...
1: Ja. Die herken ik. En sommige douchen ook gelijk na een nummer 2, hè?
2: Klopt.
3: Ik heb een wc-rol in mijn toilet hangen. Die gaat al 3 jaar mee.
1: Oh,
2: omdat je hem zo weinig gebruikt.
3: Ik gebruik hem niet.
1: Maar maak je jezelf ook niet droog?
3: Ja, ik heb weer een speciale doek daarvoor in de toilet.
1: Oh.
2: Maar Edien, dan ben jij zeker iemand die niet buiten huis naar de wc gaat?
3: Nee, al geef je me dat doek,
2: dan
3: zou ik dat nooit.
2: Serieus? Dus als je een dag op kantoor, ik weet niet wat voor werk je doet, maar stel je voor je moet een dag op kantoor zitten en na 2 uurtjes moet je en je moet nog 6 uur werken, dan hou je het gewoon in.
3: Ja, ik werk in een ziekenhuis, dus als ik ergens een bidet vind, pak ik hem, neem ik hem mee, dan spoel ik hem netjes af, maak ik het schoon en leg ik hem weer terug.
2: Hey, shout-out naar jou. Jij bent wel fris. Frisse jongen. Ja.
1: Maar laten we teruggaan naar die vriend van Jolie, want die was zijn onderbroeken wel tijdens het douchen. Zal ik een beetje de uitslag voorlezen?
2: Ja, ga je gang.
1: Want de vriend van Jolie die was dus zijn onderbroeken tijdens het douchen. Is dat nou Barkie of niet Barkie? Met 75% van de stemmen is dit gewoon...
2: Barkie! Dus toch?
1: Ja.
2: Oké, dan ben ik dus... Misschien een beetje van gedachten veranderd door Edien. Maar nu snap ik ook wel weer waarom het toch goed werkt.
1: Misschien moet je
2: door
1: het
2: alle reacties.
1: Proberen vanavond.
2: Dus misschien moet ik het gewoon een keertje proberen inderdaad. En kijken hoe het zich uitpakt.
1: Dubbele schone onderbroek.
2: Ja toch. Dankjewel voor de reacties in de NPO Luister-app. Op de vraag of het Barkie is als je je ondergoed alvast voorwast onder de douche. 75% van de stemmen vindt dit dus Barkie. Shout-out naar jou. Lil Kleine.

En zometeen na het nieuws van 5 uur gaan we het hebben over vanaf wanneer het ongeveer een beetje geoorloofd is om te zeggen dat je een serieuze relatie hebt. Dus mijn vraag is eigenlijk, kan je op je 18e al een serieuze relatie hebben? Ja, denk daar eventjes over na. Misschien heb je het antwoord al. Mag je dat altijd eventjes delen in de NPO Luister-app. En dan hebben we het er zo meteen over. Eerst muziek van Stormzy en Odile. Die hoort met 24 Hours.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
4: Van Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibe, Nems, Randy Verveer, Cali Boy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakafest.com.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi mega deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar €1000. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
7: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Haal nu ook je taxipas bij rijschooloscar.nl.
2: Check Funnix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies. It's Complicated met Jay
3: en Mahi.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: gezellig, hè?
1: Ja, vandaag dus met Sergio en geen Jay, maar we blijven zingen.
0: Inderdaad. En we hadden net een brandende vraag voor de luisteraar.
1: Want wanneer telt een relatie nou echt mee? Want ik las iets waardoor ik even bleef hangen. Want Emma Kok, superzangtalent van 18 jaar oud, zou weer gelukkig zijn in de liefde. En ik dacht meteen, wacht even, weer?
0: Je bent 18.
1: 18, ja.
0: Maar misschien heeft ze hiervoor ook gewoon iets serieus gehad. Dat kan toch?
1: Ja, maar dat is dus mijn vraag. Kan je op je 15e bijvoorbeeld al zeggen, dit was mijn ex, mijn serieuze relatie? Of is dat gewoon... Zo van, dit was mijn Snapchat-reeks en matching profielfoto's met elkaar. En één keer ruzie gehad in de pauze. Snap je wat ik bedoel?
0: Ik snap wat je bedoelt. Maar wanneer is het dan serieus volgens jou? Wat is echt een leeftijd dat je kan zeggen van... Oké, vanaf deze leeftijd kan je praten van... Kan je spreken over een serieuze relatie?
1: Nou kijk, als ik terugkijk naar mezelf... Ik heb ook op de basisschool verkering gehad. En op de middelbare school. Maar ik noem echt mijn eerste echte ex... Mijn ex toen ik 18, 19 was.
0: Oké, en wat was het verschil tussen toen je 14, 15 was en die relatie?
1: Dat was zo pril. Dat was niet eens een echte relatie. Dat was gewoon spannend, een berichtje naar elkaar sturen. Elkaar toevallig tegenkomen, weet je wel. Niet echt daten en zo.
0: Ja,
1: over de
0: precies.
1: toekomst praten.
0: Ja.
1: En bij jou?
0: 18.
1: 18 ook?
0: Ja, ik denk 18. Dat was mijn eerste echte relatie. Het heeft een jaartje geduurd.
1: Ja.
0: Dus om te zeggen dat het heel serieus was, is ook niet zo. Maar in dat jaar waren we wel serieus met elkaar bezig.
1: Maar toch denk ik dan ook weer van... Oké, ik noem dat dan vanaf mijn 18, 19e mijn eerste echte relatie. Maar ik denk serieus dat het pas vanaf 25, 26... dat je dan denkt van... Oh, we nemen een relatie om echt wat met elkaar te bouwen.
0: Ja, precies. En ik denk dat je dan ook terugkijkt op die eerste relatie van... Oh, dat was ook een beetje speels.
1: Waar hebben we het over?
0: Precies.
1: Ja, dat heb ik dus ook. Maar dan openen we dan nu gewoon even een Vanix luisteraarspanel. Zullen we dat doen?
0: Ja, laten we dat
1: met
0: doen.
1: Met de vraag, vanaf welke leeftijd telt een relatie voor jou echt als serieus? Was jouw eerste liefde op je 13e al real of telt het pas later? Laat het gewoon even weten in de NPO Luisterrap, want ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ben ook super

0: week.
1: De Jay en Mahi Show.
2: Vanaf welke leeftijd kan je zeggen, yup, ik heb een serieuze relatie? Ik las vanochtend dat een zangeres van 18 weer gelukkig is in de liefde. En toen dacht ik, wat is nou weer gelukkig zijn in de liefde? Jij kon het laten weten in de NPO Luisterapp.
3: Ja, ik zie dat Rain een berichtje stuurt en die zegt, ik was 16, hij 20. En we bleven 16 jaar samen, 14 jaar samen gewoond. 2 kids, daarna uit elkaar, dus best jong al. De kids zijn inmiddels 20 en 17.
2: Wow.
3: Het zijn inmiddels geen kids meer. Het zijn gewoon volwassenen bijna. Dus dat is een voorbeeld van best wel vroeg een relatie aan kunnen gaan en toch serieus blijven voor heel lang. Maar dan denk ik bij mezelf van ja, als je op je 16e begint, dan is het dan nog niet per se serieus, serieus, toch?
2: Nee.
3: Dat komt dan naarmate je jaren samen bent, denk ik.
2: Ja.
3: Er komt ook een voice memo binnen van Armaan. Laten we even checken wat Armaan zegt.
4: Oké, ik denk dus dat je pas op je 24ste een serieuze relatie kan nemen. Waarom dat zo is, hè? Ik denk dat iedereen van zijn 18e tot zijn 24ste eigenlijk gewoon een beetje doet wat ze willen. Ik vind het daarom een beetje onveilig eigenlijk, hè? Je kan tegenwoordig ook gewoon zo attesten op thuisbezorg bestellen. Dus denk daar maar even goed nabij, weet je wel.
2: Nou ja,
3: goed om te weten.
2: Wat heeft dat nou weer ermee te maken met een serieuze relatie?
3: Nou ja, we hebben ook Lin Quenda aan de telefoon. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
3: Hey, hoe luister jij naar zo'n voice memo van Armaan?
5: Ja, ik vind het hartstikke grappig. Ik kan er wel om lachen.
2: Vanaf welke leeftijd kan je een serieuze relatie hebben volgens jou?
5: Ik was zelf 17. Toen had
2: 17?
5: Ik, mijn langste relatie toen was 3 maanden. Maar ja, daarna ben ik heel snel eigenlijk mijn huidige partner, waar ik al 20 jaar mee ga, tegengekomen. En ik word in augustus 37. Dus het kan al vanaf je 17e, zeker.
2: Goals, goals. Maar denk je niet dat het gewoon een stukje geluk is dan geweest bij jullie? Of denk je dit geldt eigenlijk voor iedereen?
5: Ik denk ook wel een stukje geluk, want ik ben hem tegengekomen op een plek waar ik hem normaal gesproken denk ik niet tegen zou komen. Ik was werkloos, ik werd meegevraagd om uit te gaan en eigenlijk wilde ik niet, het was studentenavond. En ik ben hem toch tegengekomen.
2: Nou, je moest toch wel mee uit.
5: Ja, toch wel. Ja.
2: Zou jij je eigen kinderen het ook adviseren?
5: Zolang ze maar gelukkig zijn. Mijn dochter is nu, in oktober wordt ze 12. En ik zeg altijd maar, als je maar alles doet waar je zelf achter staat en gelukkig bent en niks tegen je zin doen.
2: Nou, dat is mooi.
3: Ja, als je zo'n relatie begint, dan, je zegt dat je bent dan 17. Het is niet vanaf moment 1 echt een serieuze volwassen relatie. Dat komt met de tijd volgens mij. Vanaf welk moment had je het gevoel van oké, nu zijn we wel echt serieus volwassen dingen aan het ondernemen met elkaar?
5: Nou ja, wij hebben wel op ons 18e meteen een huis gekocht, maar ik had wel de eerste paar weken dacht ik wel van ik weet niet zeg maar of wij echt forever bij elkaar blijven, omdat ik hem in de club ook tegenkwam.
2: Ja.
5: Maar het was toch redelijk snel. Ja, ik heb op mijn 18e samen met hem een huis gekocht, wonen we nog steeds, we hebben een prachtige dochter samen en zijn allebei nog hartstikke gelukkig.
2: Nou, dat is wel echt mooi om te horen. Ik heb dan wel echt een vraag, want hier denk ik heel vaak aan. Heb je nooit het gevoel gehad, of je een partner misschien, dat je denkt van, ik ben mijn jongere jaren wel echt kwijtgeraakt doordat ik altijd in een relatie heb gezeten?
5: Nee, wij zijn ook allebei wel, als ik het zo mag zeggen, slettenbakken geweest daarvoor.
2: Oh.
5: En we laten elkaar ook wel vrij. Dat moet ik ook bij zeggen. Ja, we laten elkaar ook wel vrij.
2: Oh, dat is wel fijn.
3: En wat moet ik me daarbij voorstellen? We laten elkaar vrij?
5: Ja, ik hou ook van vrouwen en ik heb er een vriendinnetje naast.
2: Ah, dus jullie hebben eigenlijk een soort open relatie.
5: Niet helemaal. Maar hij zegt, mannen mag niet, vrouw mag wel. Dus.
2: Oh. En hij mag ook wel of mag hij niks?
5: Hij mag het voor mij wel, alleen hij zegt zelf er geen behoefte aan te hebben.
2: Oh.
3: Misschien is dat het geheim, om het dan zo lang vol te houden. Dat je elkaar gewoon laat ademen.
2: Ja.
5: Ja, absoluut. Elkaar niks verplichten en elkaar ook gewoon persoon laten zijn.
3: Is dat misschien het advies waar we
2: de conclusie
3: kunnen afsluiten?
2: Ja. Dus op een jonge leeftijd een serieuze relatie moet kunnen.
3: En elkaar laten leven.
2: Ja.
5: Absoluut. En elkaar laten ademen, ja.
3: Lin Quenda, hartstikke bedankt dat je je verhaal met ons wilde delen. En op naar nog 20 jaar samen.
2: Zo, maar echt.
5: En dat zeker doen.
3: En maak er een mooie van met elkaar. Dat is het belangrijkste.
5: Gaan we doen. Ja, het festival ging niet door, dus we hebben date night vanavond.
3: Gezellig.
2: Gezellig.
3: Veel plezier.
5: Dankjewel.
3: Doei.

SZA met Snooze. Zometeen gaan wij jou misschien wel weer blij maken met een gratis maaltijd. En ja, hoe dat zit, dat hoor je zometeen na muziek van onder andere Jonna Fraser. En ook Tyler komt er zo aan met...

Ja, dus zoals ik zei, zo meteen, niet nu. Dan moet je gelijk bellen naar de studio. En wie weet, dan nemen wij dan op. En dan moet je heel snel en duidelijk gaan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient. Dus pitch goed, heel goed. Want niet dingen zoals, we hebben een lange dag gehad, we hebben een uitje gehad, we zijn net terug van vakantie, we zijn aan het verbouwen, we gaan verhuizen. Nee, dit zijn al een hele hoop die ik noem die niet goed zijn. Kom origineel, kom creatief, maak ons aan het lachen of aan het huilen zelfs. En wie weet, betaalt Funix dan wel jouw gratis maaltijd. Dus

0: eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
1: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt, Phonix betaalt.
3: Ja, wij mogen vandaag iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Mahi, hoe krijgen de mensen een gratis maaltijd van ons?
4: Nou, zometeen hoor je dit geluidje.
0: Bel nu 0909 3869.

0: hebben we vanavond?
1: Sushi.
2: Pizza.
3: Pasta.
2: Kebab.
0: Jij bepaalt. Phonics betaalt.
4: Oh ja, zeker dat jij het alarm hebt gehoord, want die is net afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869 en kan gaan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
2: Ja, we hebben een eerste beller. Goedemiddag, waarom moet Phonics jou eten betalen?
5: Nou, eigenlijk niet mij, maar ik denk dat voor heel veel mensen een maaltijd niet een extraatje is, maar bitter noodzaak. Dus als jullie mij laten winnen, dan mag je hem doneren aan de voedselbank of het leger zelfs.
4: Oh, dat is heel lief. Alleen op dit moment werkt dat niet op die manier. Dat vind ik wel echt heel lief van u. Maar wie weet de volgende keer. Dankjewel. Hebben we nog een beller?
2: Ja, we hebben nog een beller. Een hele goede middag. Waarom moet Phonics jou eten betalen?
6: Om te verkleed op dieet en wij niet.
4: Ik hoor je heel slecht.
2: We horen je heel slecht. Heb je de telefoon...
7: Nee, is op dieet, maar wij niet.
4: Nou, dat is al een dikke nee.
2: Nee, dat is al een dikke nee. We gaan door naar de volgende. Een hele goede middag. Waarom moet Phonics jou eten betalen?
8: Hoi, goedemiddag met Brittany.
2: Hi Brittany.
8: Ik ben 3,5 maand geleden bevallen van mijn zoontje Jordan. En ik ben deze week weer begonnen met werk. En nou is mijn man, die is militair, die is toevallig deze week weg voor werk op oefening. Ik ben er net afgewerkt en nou ga ik de kleine ophalen. En anders moet ik nog boodschappen doen en koken. Dus ik dacht, misschien verdien ik wel een maaltijd van Phonics.
4: Nou, ik vind het heel vervelend voor je, maar dit was echt een veel te lange pitch. Dit was hem echt niet. Volgende keer beter.
2: Ja. Een hele goedemiddag, waarom moet Phonics jou eten betalen?
9: Hi, goedemiddag met Belinda.
4: Hallo.
9: Ja, mijn hypotheek is net afgeschreven, ik ben gewoon blut.
4: Oh shit.
9: Ja.
4: Ja, die hoor ik.
2: Dat hoort er wel een beetje bij, toch?
4: Die van mij ook, die van jou denk ik ook, hè?
2: Ja, zeker weten.
4: Ja. Wel heel leuk geprobeerd, Belinda.
2: Maar we gaan hem helaas kippen. Sorry. Ja, je kan nu bellen naar 0909-3869-3869 en misschien betalen we jouw eten dan. Op dit moment hebben wij nog geen pitch binnengekregen waarvan ik zoiets heb van hiervoor zou ik nou echt iemand een gratis maaltijd willen geven. Maar misschien heb jij een beter verhaal, dus dan kan je dus bellen naar 0909-3869-3869. En als het goed is hebben we een nieuwe beller aan de lijn. Een hele goede middag, waarom moet Phonics jou eten betalen?
10: Een hele goede middag. Ja, Phonics moet mij eten betalen, omdat ik 2 jaar geleden had gewonnen en nog geen eten had ontvangen, omdat ik bij de Botlek werkte.
4: Oh, 2 jaar geleden?
10: Ja.
4: En dan bel je nu pas terug?
10: Ja, ik heb druk. Dus nu neem ik dat in mijn kamp weer.
4: Maar hoe moet ik zeker weten dat je niet liegt?
10: Omdat het was met jou en Jay en ik wilde Kormesaar zien en daar was je heel blij over.
4: Ah, ik herinner me deze, maar je hebt het dus niet gehad.
10: Nee. Hij kon het niet bezorgen bij mij.
4: Oh, en toen? Wat hebben we toen gedaan?
10: Toen heb ik een miserige pizza moeten bestellen.
4: Oh, maar toen heb je wel pizza gehad?
10: Ja, maar niet van jullie. Ik had wel gewonnen.
2: Oeh, je hebt een schuld, mij.
4: Ja, oké. Laten we dit maar doen. Dit herinner ik me. Hij heeft gelijk. Dus laten we dit maar winnen. Wat zou je vandaag willen eten dan?
10: Gewoon mijn sabzi natuurlijk.
4: Ja, maar is dat dan wel te bezorgen?
10: Ben ik gewoon thuis.
4: Oké. En in jouw buurt kan je hieraan zijn eten bestellen?
10: Jawel, Rotterdam bij Middellandstraat, die ken jij wel, toch?
4: Oké, nou, blijf dan aan de lijn en dit keer gaan we het echt regelen. En als het geen gourmet sabzi is, is het wat anders.
10: Dan gaan we doen, thank you.
4: Oké.
2: Eet smakelijk, ciao.

je voor, je hebt een superleuke date en je wilt haar ook echt niet kwijt, maar zij heeft een kinderwens en jij weet dat je geen kinderen kan maken. Wat doe je dan? Je hoort het zo in een Complicated Question.

Pauw Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Pauw Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine.

0: Tickets nu via vanwakkafest.com.
1: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Ben je gezakt? Bij Rijschool Oscar krijg je je herexamen helemaal gratis.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
2: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi mega deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: WK Mixzone.
2: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
3: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
4: Beste speler Saibari.
3: Ja.
4: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
2: Nee, misschien een beetje.
3: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
5: Ja, ah, pleurt toch wat man.
1: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

ver en een sok, mijn H&M spijkerbroek. Doe ze voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

0: Nation.
1: Stel dat je onvruchtbaar bent, maar je vriendin weet het niet en wil aan kinderen beginnen. Wat doe je dan? Dat mag jij bepalen.
2: Ja, soms zit je met van die levensvragen waar je geen antwoord op hebt. En dan wil je die liever met familie of vrienden bespreken. En dat kan dan soms ook niet, maar dan kan je natuurlijk gewoon je hart luchten hier bij Phonics tijdens de Complicated Question. En vandaag hebben we een Complicated Question van Tobias gekregen. En die zegt, hey Jay en Mahi, ik zit met iets groots. Ik ben onvruchtbaar en tijdens het daten is dat voor veel vrouwen meteen een dealbreaker geweest. Nu heb ik een vriendin met wie het serieus wordt, maar zij heeft echt overduidelijk een kinderwens. Ik heb haar nog niet verteld dat ik zelf geen kinderen kan krijgen, omdat ik bang ben dat ik haar kwijtraak. Maar hoe langer ik wacht, hoe zwaarder het voelt. Moet ik het nu eerlijk zeggen en het risico nemen dat ze weggaat? Of wacht ik tot we nog sterker staan in deze relatie?
1: Oh my days. Kijk, ik begrijp wel dat je dat niet gelijk op je voorhoofd wil plakken of zo. Met, ja, ik ben nog vruchtbaar, dus iedereen met wie ik praat, die moet het weten. Maar ik zou het wel na een tweede date al gelijk willen weten als vrouw zijnde.
2: Ja, ik denk op het moment dat je met iemand date, dan vraag je ook van, yo, wil jij kinderen? Dan weet je al een beetje waar diegene staat en wat jij kan doen. En in dit geval kan jij dat niet geven. Dus eigenlijk had je het al lang kunnen melden.
1: Ja.
2: Maar goed.
1: Misschien is het niet zo makkelijk als dat wij denken.
2: Ja, precies. Dat kan natuurlijk ook. Tobias die is dus onvruchtbaar, maar zijn vriendin wil kinderen. En hij heeft haar niet verteld dat hij geen kinderen kan krijgen, omdat hij bang is haar kwijt te raken. En laat eventjes weten in de NPO Luister-app wat jij zou adviseren aan Tobias en misschien wat jij zelf in de situatie

0: Complicated Question.
1: Tobias is onvruchtbaar, maar zijn vriendin wil kinderen. Hij heeft het nog niet verteld omdat hij bang is om haar kwijt te raken. Je kon laten weten wat je hiervan vond in de NPO Luisterapp.
2: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om te melden dat Tobias het gewoon vanaf het begin geheim gehouden heeft.
1: Ja.
2: En het gewoon tijdens het daten niet verteld heeft, terwijl hij wel weet dat zijn vriendin een kinderwens heeft. Belinda die stuurt ook een berichtje. Die zegt, dit is een onderwerp die gelijk besproken moet worden in de datingsfase. Hij moet het gewoon vertellen. En misschien kunnen ze adopteren als zijn vriendin ervoor open staat. En anders is het einde spel.
1: Ja.
2: Duidelijke taal.
1: Vind ik ook duidelijk. En inderdaad, er zijn meerdere wegen naar Rome, toch?
2: Ja, dat ook.
1: En als iemand echt van je houdt?
2: Ja, maar ik vind dat Tobias, hij heeft al gelogen, snap je? Hij heeft al
1: verzwegen.
2: Ja, verzwegen. Ja, een soort van verzwegen. Maar verzwegen in dit geval vind ik een beetje hetzelfde als liegen.
1: Ja, een beetje
2: en
1: wel.
2: Ik denk dat je daarmee wel je relatie al een soort van beschadigd hebt.
1: Vind ik ook wel. Maar ik kan de reden wel ergens weer begrijpen. Nou, Shalina die zegt, ik zou zo snel mogelijk vertellen dat ik onvruchtbaar ben. Als ze echt van je houdt, dan accepteert ze hoe je bent en zijn andere wegen naar Rome. Oh, eigenlijk precies wat ik net zei.
2: Ja, precies. En dan hebben we Demi, die stuurt ook een berichtje. Die zegt, ik zou het rustig vertellen. Niet alsof je een bom dropt, maar gewoon eerlijk. Onvruchtbaar betekent niet dat je nooit vader kan zijn. Er zijn meerdere manieren om een gezin te vormen.
1: Ja.
2: Oké, dat lijkt een beetje op het berichtje van Shalina ook.
1: Jaden die zegt, mensen zeggen makkelijk, zeg het gewoon. Maar rejection doet pijn, man. Moet je eerlijk zijn, want liefde bouwen op angst gaat je kapot maken. Dat is ook een echte.
2: Ja, zeker. Ja, ik weet het niet hoor. Ik vind het lastig. Zeg maar, sowieso moet Tobias het vertellen, dat is één. En ik vind ook dat jouw vriendin gewoon recht heeft op de waarheid.
1: Ja.
2: Ze heeft gewoon tijd in jou geïnvesteerd met het idee dat jij ooit een gezin met haar kan vormen. En dat gaat nu niet. Of tenminste niet op de manier hoe zij het in haar hoofd had.
1: Ik zeg je eerlijk, ik denk dat het voor hem ook meer een ding is geworden, omdat vrouwen hem dus vaker hebben afgewezen daarom. En kijk, er zijn meerdere dingen waarom mensen je kunnen afwijzen. En nu voelt het heel erg beladen, omdat het echt een ding is geworden. Maar ik denk dat je gewoon je leven moet gaan leiden. Eerlijk moet zijn naar jezelf en naar de ander. En als er iemand is die je echt heel leuk vindt, kan er altijd nog iets gefixt worden of weet ik veel wat. Inderdaad, een kind adopteren, een gastkind of een donor, weet je wel. Ja. Er zijn allerlei soorten manieren. Dus ik zou gewoon je leven leiden, eerlijk zijn. En als zij je straks ook afwijst terwijl je haar heel leuk vindt, dan is zij niet voor jou.
2: Precies dat. En Nigel stuurt ook een berichtje. Die zegt, goedenavond Serginho en Mai. Ik zeg je eerlijk, Tobias kan beter eerlijk zijn. God heeft vast een dame voor hem die onvoorwaardelijk van hem zou houden, zonder dat dit soort dingen een rol zouden spelen. Maar eerlijkheid duurt het langst.
1: Nou, ik denk dat dat de beste antwoord is die we konden geven.
2: Dus gewoon vertellen.
1: Ja. En heb jij nou ook een complicated question? Laat het dan weten in de NPO Luisterapp. Of mail hem even naar itscomplicated@funnix.nl. En dan gaan wij ons best doen om jou gewoon heel goed te helpen, toch Ser?
2: Precies dat. Als ik er de volgende keer bij ben natuurlijk.
1: Ja, altijd.
2: We gaan zometeen muziek draaien van Future. Die hoort met een classic, Mask Off. Maar eerst, Pile!

0: Serginho, kijk je een beetje voetbal?
1: Of course.
0: Nou, Cape Verde heeft de poolfase van het WK overleefd. En nu laat ze zelfs Argentinië zweten. Hoe dit zit, bespreken we zo met oud-profvoetballer Gerson Cabral.

0: maanden. En er zitten natuurlijk een aantal landen in die we naast Nederland ook gewoon aan het supporten zijn. En een van die landen is een mooi en gezellig eiland dat naar een WK-sensatie is getransformeerd. Ik heb het natuurlijk over Kaapverdië. Ongeslagen door een pool heen gekomen. Tegen Spanje, Uruguay en Saoedi-Arabië hebben ze gisteravond onder andere 0-0 gespeeld. En daarna kwam het nieuws dat Spanje heeft gewonnen van Uruguay. Ja, ja. Mooie resultaten.
1: En toen was het officieel. Kaap Verdi is door naar de knock-out fase van het WK. En niet zomaar door. Nu wacht Argentinië met Messi.
0: Ja, dat wordt crazy. Dat wordt echt crazy. En daarom hadden we zoiets van, ja, het is tijd om te bellen met iemand die Kaapverdisch bloed heeft. En je kent hem als oud-profvoetballer. Hij speelde onder andere voor Feyenoord, kwam uit voor het Nederlands elftal en maakte daarna de overstap naar televisie. We hebben het over onze broeder Gerson Cabral. How you doing?

0: وين؟
1: Ja, ik maak het goed. Ik ga je wel heel even corrigeren. Ik ben nog steeds voetballer, nog niet oud. Ik ben nog niet officieel gestopt.
2: Het is
1: een belangrijke side note.
0: Ja, zeker weten. We hebben dat zeker niet verkeerd in ons hoofd, hoor. Maar we zien je deze dagen veel op televisie, aan tafels.
1: Klopt.
0: Dus er is toch een soort van overstapje gaande,
1: nee,
0: toch?
1: Ik begrijp het. Zolang ik zeg maar nog geen club heb dan Diego, dan is dit wel...
2: Jackson,
0: maar je hebt wel met Steven Berghuis gevoetbald, toch?
1: Hij heeft met mij gespeeld.
2: Je hebt gelijk. Jackson, we moeten meteen naar het moment van gisteren. Caapverdië speelt 0-0. Daarna komt het nieuws dat Spanje wint. Wat ging er door jou heen toen duidelijk werd, we zijn door?
1: Ik was er wel kalm onder. En dit gaat heel cliché klinken, want iedereen zegt nu van, ik wist het al. Ik wist dat dit al zou gebeuren. Maar ik weet 100... Ik wist 100% zeker dat we door zouden gaan. Wel een beetje met geluk, hè, want dat heb je wel nodig op een toernooi. Yeah. Maar ik had al het gevoel dat ik het elftal al ken. Ik ken de spelers. En ik weet hoe gebrand hun zijn om resultaten te boeken. Dus... ik was er kalm onder.
0: Ja, ik merkte sowieso dat jij die spirit al vanaf het moment, vanaf moment 1 had. Ook Kenneth Perez was altijd een beetje kritisch. En jij zei van, nee man, het gaat gebeuren, we gaan het doen.
1: Ja. Ik heb hem een berichtje gestuurd en hij zei van dat ik zijn gedachten had veranderd al in de studio. Dus ik ben al tevreden. De zeer kritische Perez was het met me eens en is overtuigd wat betreft Café.
0: Nice. Ja, wat betekent het voor een... klein land als Caapverdië om op een WK door zo'n pool tegen Spanje, Uruguay en Saoedi-Arabië heen te komen? Want veel mensen begrijpen dat denk ik niet zo goed.
1: Ja, nee, dit is groots. En dan heb ik het niet eens alleen over het voetballende gedeelte. Ook gewoon wat het voor het land gaat doen. Het economische gedeelte. Het gaat allemaal, toerisme gaat toenemen. Mensen willen weten waar Caapverdië ligt. Ze willen er naartoe. Ze zien al die mooie vrouwen op tv. Het is zoveel meer dan alleen maar voetbal. En dat is zeg maar wat het eigenlijk met het land gaat doen. En gewoon met het volk.
2: Dus, ja. Ja, dat snap ik. Maar waar zit volgens jou de kracht van dit elftal? Want op papier zijn ze niet per se de grootste, maar ze lijken wel als een blok te spelen. Is het typisch Caapverdiaans, vechten, trots en samen?
1: Ik denk dat je dat de dingen die jij opzomt, dat ons wel omschrijft.
2: Ja.
1: En de kracht zit hem in het team gewoon zelf. Niet iemand specifiek. Tuurlijk, er zijn altijd bepaalde jongens die... de ene doet dit wat beter, de ander doet dat wat beter. Maar het is gewoon echt een eenheid. En omdat we zeg maar vanuit de verdedigende organisatie... en iedereen gaat voor elkaar door het vuur. Elke meter moet je lopen. Want doe je dat niet, dan ga je tegen landen als Spanje en Uruguay, et cetera, ga je eraf. Maar omdat je dus laat zien dat het allemaal daarbij begint. En daarom hebben we resultaten geboekt. Dus
2: ja.
1: Dat eigenlijk.
0: Dat zijn iedereen. Hele mooie stappen die ze doorlopen zijn.
1: En
0: sowieso shout-out
1: aan mijn boys van uit Rotterdam die daar zijn. Gary Rodriguez, Damiro Montero. Ja, de gebroeders Duarte, dat moest er even snel doorheen. Sorry.
2: Ja, je hebt gelijk.
0: Er zijn hele mooie stappen doorlopen.
1: Niet te vergeten. Ja, zeker. Sorry, wat
2: is nog iemand?
0: Er zijn hele mooie stappen doorlopen. En dat is dan een eerste... stukje geschiedenis, de eerste 3 punten die gepakt zijn. Ja. Maar nu gaan we naar de knock-out fases. En nu wacht Argentinië met Lionel Messi. Jerson, als je heel eerlijk bent, ga je die wedstrijd in met het gevoel, mooi dat we hier zijn? Of denk je, we gaan stunten?
1: Mooi dat we hier zijn. Het is sowieso mooi dat we er zijn, maar we zijn gekomen voor resultaat. ik wil niet biased klinken, hè, want als het over je eigen land gaat, dan heb je realisme verdwijnt dan opeens. Maar, tuurlijk, Argentinië is topfavoriet. Ze hebben Messi, de beste voetballer aller tijden.
0: Ja.
1: Maar, er is een maar. Wij varen op hoop. En dat hebben we dit WK al laten zien.
2: Ja.
1: Wij varen op vechten. Werklust. Wilskracht. Dat is waar wij op gaan. En dan hopen we dat we zeg maar stand kunnen houden. En via penalties gewoon doorgaan naar de volgende ronde.
0: Dat zou mooi zijn.
2: Je weet, ik heet Maaike Lacey. En weet je wat we dan altijd zeggen? Dit gaan we manifesteren voor jullie.
1: Dat gaan we manifesteren. Ik schrijf moed in mijn agenda.
0: Gerson Cabral, profvoetballer en trotse Kaapverdiaan. En dat is natuurlijk een van de WK-sensaties van dit moment. En eerlijk, als ze straks ook nog Messi eruit gooien... Wow. Dan moeten we gewoon een nationale vrije dag aanvragen, vind ik.
2: Ja, vind ik ook.
0: Gerson, thank you very much.
1: Yes, jullie ook bedankt, hè.

0: Jay and Mahi Show samen met Serginho en Mahi.
1: Jay en Mahi.
2: De Jay en Mahi Show.
0: Ja, zometeen vanaf 7 uur is het tijd voor Imani Invites. En dat betekent dat we natuurlijk twee leuke uurtjes gaan genieten van haar show. Waarbij zij zowel lekkere muziek draait als altijd gasten uitnodigt. En wie dat zijn, ja, daar ben ik wel benieuwd naar, Mahi.
3: Ja, we spelen altijd een spel. Is Imani er eigenlijk bij?
4: Ik ben er. Ja, ik dacht, ik word zo helemaal geïntroduceerd. Dus ja. Ik dacht, weet je, ik laat jullie gewoon even lekker kletsen.
3: Ja, die Sergio die nam het even helemaal over.
4: Ja, ik dacht, die blijft me lullen, joh.
3: Maar Imani heeft straks weer een gezellige gast. En we kunnen eindelijk weer dat leuke spel spelen.
4: Ja, ik ben wel even benieuwd of jullie het een keer goed gaan raden.
3: Denk je dat het me vandaag gaat lukken?
4: Ik denk wel dat je wel een goede kans hebt om dit te raden. Dat denk ik wel.
3: Ben ik fan van deze persoon?
4: Ja, dus we gaan nog niet off-timer bonus vragen. Ik probeer het.
3: Oké.
0: Okay. Even voor de luisteraar die het nog nooit gehoord heeft. Wat is het spel?
4: Het spel is dus basically, jullie mogen mij vragen stellen binnen 30 seconden over de gast. Mm. En ik mag alleen met ja en nee antwoorden. En als jullie het raden, dan hebben jullie geluk. En zo niet, dan moet je natuurlijk gewoon even geduld hebben. En dan kom je er vanzelf achter wie mijn gast is.
3: Oké, ik ben ready. Okay.
4: Let's go.
0: Oké, gaan we.
3: Ben ik fan van deze gast?
4: Ja.
3: Oh.
0: Het is een man?
4: Ja.
3: Is het Joe?
4: Nee.
0: Is het een Amsterdammer?
4: Nee.
3: Is het KM?
4: Nee.
0: Is het een Rotterdammer?
4: Ja.
3: Ronnie Flex?
4: Nee.
3: Hè?
0: Is het een ADF-member?
4: Nee.
3: Hè? Wie komt al bij het Rotterdam?
4: Is er iemand anders dan ADF in Rotterdam?
0: Zingt hij?
4: Ja.
3: Hij zingt.
0: Rapt hij?
4: Ja, ook wel, denk ik.
3: Liefde?
4: Nee.
3: Hè? Hè?
0: Damn. Huh? Is hij ouder dan 25?
4: Ja, de tijd is op. Maar ouder dan 25 inderdaad. Wil hij nog een wild guess doen?
3: Ja.
0: Rotterdam, ouder dan 25. Niet Ronnie Flex, geen ADF-member.
3: Wie komt er allemaal uit Rotterdam?
0: Zingt. Damn, ik weet het echt niet.
4: Ik hoor gewoon jullie hersenen kraken gewoon.
3: Oh my days. Ja, ik
4: weet helaas.
3: Hé?
4: Ja, you gotta stay tuned. Je komt er vanzelf achter als je luistert naar Imani Invites.
3: Ik ben helemaal in de war.
4: Dat snap ik nog.
0: We blijven luisteren, Imani. Jammer dat je ons niet eventjes een goede tip hebt gegeven. Je houdt het gewoon mysterieus.
4: Jawel, ik had eigenlijk al een tip. Want ik zei, Mahi is wel fan van deze persoon. Dus ja.
0: We gaan het zo meteen horen.
3: Oké.
0: Imani, veel succes.
4: Thank you.

0: via funnix.nl/nieuws.
1: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
2: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: It's complicated met Jay
1: en Mahi.

0: zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Ik denk dat ik hier sowieso even moet gaan beginnen met hoogachtend bezoek. Want mijn favoriete druktemaker, mijn MC van de avond, is vandaag in de building. En dan heb ik het natuurlijk over de one and only Naro.
1: Yes.
0: Welkom.
1: Andy Dinga daar. Dankjewel.
0: Wauw, meneer Andy Dinga daar.
1: We zijn er.
0: Zo leuk dat we een keer samen een show doen.
1: Eindelijk, hè?
0: Ja.
1: Het is eindelijk gelukt. We make it out the group chat. Ja, man. Gezellig.
0: We really made it out the group chat. Ik vind het altijd heel erg gezellig als jij hier bent.
1: Is gelijk.
0: Hoe gaat het met je?
1: Met mij gaat het heel

0: Hoe gaat het? Zeg maar, heb je een beetje een drukke zomer? Zit je hier met een kater? Het is natuurlijk zaterdag.
1: Nee. Kijk eens. Geen kater, maar water. Snap je? We zijn fit deze dag. Ik zeg toch altijd fit zijn, lid zijn en op die Mapampers strip zijn. Dat betekent van, eigenlijk basically betekent dat gewoon van, je moet eerst trainen en gewoon gezond doen en daarna kan je een feestje pakken. Snap je?
0: Wow, dus je liggen, your body is a temple, zeg maar.
1: Ja, soortig wel.
0: Soortige tempel, hè?
1: Farao-achtig was die.
0: Wow, ja. Je gaat Egyptisch gewoon.
1: Je ziet
0: ik loop je. Een hele piramide daar op je arm.
1: Kappel.
0: Ik moet zeggen, mijn lichaam is niet echt een tempel. Ik zit hier wel echt met een kater. Ik heb gisteren Cabo gekeken.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Ze hebben gewonnen natuurlijk. En ik stond echt om 6:30 ochtends nog op de Heemraad-single in Rotterdam. Eén ding over Cabo's. Ze weten hoe ze moeten feesten. Maar ze weten ook nooit van een einde. Het is altijd gewoon, het blijft lit. Maakt niet uit hoe laat het is.
1: Er zit een andere magie in die grok, hè?
0: Dat?
1: Ik moet dat ook hebben. Maar neem maar gezellig.

0: geschiedenis geschreven. Dit is even een korte vibe-check. Zo klonk het gewoon nog om 6 uur, was dit volgens mij. Gewoon iedereen, gewoon vissen, kwijtgaan. En ik denk dat dat helemaal de vibes is die we vandaag hier gaan doortrekken, toch?
1: Of course.
0: Let's go!

0: Kijk nu naar het pleintje van.
1: Vieja historia de sus discrepancias.

0: speakers.
1: Phonix. Imani Invites.
0: Ja, ik weet niet wat met jou zit, maar ik denk dat we wel even wat goede muziek, even wat vibes kunnen gebruiken op deze zaterdagavond, of niet, Naro?
2: Ja, zeker weten, maar het is weekend, snap je, dus kom maar op, joh.
0: Ik wou net zeggen, we gaan het even regelen, we gaan het activeren, we gaan even de energy to the next level brengen. Hoe is je Engels, Naro?

0: your speakers.
1: Phonix. Ebony Invites.
0: Ik ben hier vandaag met mijn MC van de avond. The one and only Nado.
2: Yes, yes. Nog steeds. Super gezellig hier, man. Super gezellig.
0: Hey Nado, jij bent toch ook echt helemaal aan het MC'en op Vissa's en zo?
2: Ja, klopt zeker, man. Ik doe mijn ding, man. Ik heb gewoon die entertainment breed. Ik doe van alles en nog wat, joh.
0: Wauw, van alle markten thuis. Ik loef je. Ja, ik dacht, weet je, we zijn hier natuurlijk niet alleen met z'n tweeën. We hebben ook nog iemand uitgenodigd vandaag. En ik dacht, weet je, jij als MC van de avond, the stage is yours. Ik laat jou gewoon even de DJ van de avond.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city.

0: Pónganse lindos, que pa' el mundo está de vuelta.
1: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Palmundo Latin and Caribbean Heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean.

0: Haal nu snel je tickets via iTickets. See you at Amarena.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Deze week Vunstige Deuntjes Festival. Meer info? Check vanx.nl of de NPO Luister-app.
3: Imani. Het feestje gaat gewoon door tijdens Imani Invite. Zometeen muziek van Tribal Kush. Maar eerst Iron Starter in speakers met Where Do We Go?

0: Dit zijn wel classics, toch?
1: Dit zijn die gouden ouders, man. Ja,
0: Snappie, de echte gouden ouwe. Want ja, de man die achter deze tracks zit, die heeft dus een nieuwe track na jaren uitgebracht. Heb je hem al gehoord?

0: amazing. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Bolleboy.
1: Lekkerder,
0: man. Wat zei je?
1: Ik klink bij jullie nog lekkerder.
0: Ja, toch?
1: Ja, heerlijk, man.
0: Helemaal leuk, heerlijk. Helemaal gezellig dat je er bent. Want waar ben je al die tijd geweest?
1: Oh my god, in de keuken, babypark, sportschool. Nee, vooral heel druk geweest met van alles eigenlijk. Een beetje figure out life, denk ik. Gezocht heel lang naar een sound wat ik leuk vond. En eindelijk weer gevonden, man.
0: Ja, want we hebben er met Smart op gewacht. Waarom was dit nu het juiste moment dat jij dacht van... ja man, dit is de tijd om weer te gaan releasen?
1: Ik denk niet dat ik zo dacht, dit is de tijd. Het voelde gewoon goed. Ik denk dat het gewoon... er is denk ik geen perfecte tijd. Er is alleen tijd. En
0: ja.
1: Het voelde gewoon nu als de tijd, denk ik, ja.
0: Ja, want je zei net ook al van... ik was even aan het zoeken ook van wat wil ik precies doen. Je hebt muzikale uitstapjes gehad. Je hebt rap gedaan bij Le Funk, aan mijn piano. Ook verschillende talen. Waarom wilde je nu dan toch terug naar Nederlands?
1: Ja, eigenlijk is dit... Kijk, je draait net mijn nummer 1 en dat is waar het allemaal een beetje begon. Vrouwvriendelijk, meezingbaar, wat rappen. Dat vooral. Ergens inderdaad, along the way ben ik gaan rappen. Wheelies gaan trekken en van alles gaan doen. Dat ik dacht, wacht even, man. Wacht, ik wil even terug naar... waar het allemaal begonnen is. En ik denk dat dit een goede stap is.
0: Ja, ja, het voelt ook inderdaad echt gewoon als jouw classic sound. Hm. En ja, op je socials kunnen we dus ook al een supermooie video zien... waarin je vertelt over je gezin en je 4 dochters. Ja. Hoe heeft dit invloed gehad op je muziek en je carrière?
1: Ja, wel hoor. Ik ben echt 1000% betrokken bij alles wat er gebeurt met betrekking tot de meiden. En wat dat lastig maakte waren met name de studiotijden. Die jongens willen natuurlijk pas 7, 8 uur 's avonds de studio pas in. En ik moet er weer om 7 uur 's ochtends uit om ze klaar te maken voor school. En ik heb het een paar keer geprobeerd. Ik dacht, nee man, ik moet even kiezen tussen wat wil ik nou echt. Wil ik nog steeds met die jongens. En weet je, het gaat altijd gepaard met gezelligheid. Altijd wel een drankje, altijd wel een ditje. En ik dacht, nee man, ik wil liever gewoon 's ochtends vroeg fit opstaan. Fiets pakken en die meiden naar school brengen. En ik heb daar gewoon van genoten. En nu, weet je, ik ben constant aan het zoeken naar balans. Wanneer kan ik wel, wanneer niet, wat past en wat werkt. En ik denk dat ik daar nu wel een stabiel mee geworden.
0: Een mooie balans heb gevonden. Ja. Betekent dat dit dan ook dat dit niet een eenmalig uitstapje
1: Absoluut
0: was?
1: Absoluut niet, zeker niet.
0: We gaan meer van je horen.
1: Dan zou het, zeker, ja.
0: Hoe ziet jouw toekomst er voor nu uit? Zeg maar, wat is Bolleboy, wat gaat Bolleboy doen de aankomende tijd?
1: Releases? Ja, gewoon consistent releasen. Als het aan mij lag om de 3, 4 weken. Dus het is even een beetje afhankelijk natuurlijk. Kijken naar hoe realistisch het is. Mezelf niet in de weg gaan lopen. Maar ja, zo frequent, zo vaak mogelijk.
0: Dat klinkt top. Ja. Zo willen we het horen, toch, Naro?
2: Ja, zeker weten.
0: Ja.
2: Gewacht ook, snap. Ik volg deze man lang, begrijp je. Sinds ik weet niks van dat. Altijd gewoon, snap je dus.
1: Wow.
2: Ja, geweldig man, geweldig.
0: Hé, zo meteen gaan we verder kletsen. Maar ik dacht, weet je, laten we eerst eventjes je nieuwe tune draaien.
1: Mm-hmm.
0: Wil je hem zelf aankondigen?
1: Dames en heren, lang verwacht, lang gewacht. Maar daar is hij dan eindelijk, de nieuwe.

0: van de avond. The one and only Naro.
1: En ik denk daar.
0: Het is een en al gezelligheid hier in de studio, guys. Of niet?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, jullie blijven man, zo man. Stil. Jullie nee, vinden niet gezellig met mij.
2: Ik ben eigenlijk op zijn danspasjes aan het letten, man. Ik moet even bijschroeven als ik dat allemaal zo zie.
1: Even, ja.
2: Ik moet even beter.
0: Naro is ready voor vanavond, volgens mij.
1: Ja, maar ik ga sowieso op een Dora, snap je?
0: We love to see it. Hey, hoe zit het met jullie met de ladies? Want Bollebof, jij hebt natuurlijk in je track over hoe amazing een vrouw is. Je bent vader van 4 dochters, dus ik denk dat we je eigenlijk wel een beetje een vrouwenexpert kunnen noemen, toch?
2: Oh, ik zou, ik weet niet.
0: Je houdt het bescheiden.
2: Ja, laten we dat doen.
0: Ben jij een beetje een vrouwenexpert, Naro?
1: Jawel, maar ik ben wel single, snapper, dus ik denk zijn ervaring is wat anders dan die van mij.
0: En je kan toch ook een single vrouwenexpert zijn?
1: Ja, huh? Nou, ik denk dat ik het wel heb, man. Ja, ik denk wel dat ik een soortig expert
0: ben. Ja, ik heb ook wel dat gevoel bij jou, op zich. Hebben jullie dan ook wel eens dat je dan merkt dat wanneer een vrouw iets zegt, dat ze dan eigenlijk iets anders bedoelen?
2: Altijd, toch?
0: Mm-hmm. Is dat zo?
1: Ja.
0: Altijd?
1: Heel vaak wel.
2: Vaak wel, denk ik, ja.

0: toch vooral die boe en dan alles opeten wanneer die voeten in school.
1: Oh ja, ik moet zeggen, ik maak me daar ook wel schuldig aan. Ja. Dus ik dacht, weet je, ik ga jullie even allebei even testen. Even kijken hoe goed jullie vrouwenkennis is. Ik heb zo meteen een paar scenario's. En ik wil eigenlijk allebei jullie mening horen. Wat jullie in zo'n situatie, zeg maar, doen. Of wat een vrouw bedoelt, zeg maar. Zijn jullie ready?
2: Let's go.
0: Of course.

0: nee, die is van Aroma. Die is van Aroma.
1: Ik denk, we moeten dan gewoon naar de mall gaan of ergens gewoon shoppen, man.
2: Ja, je gaat er echt nog brengen om te zeggen van... Oké, schatje, we gaan een nieuwe outfit halen.
0: Op het punt dat je eigenlijk naar het feest moet.
2: Ja, eigenlijk wel. Hij zegt gewoon, cancel die hele feest. We gaan nu naar de winkel.
1: Wow. Oh, no. Dat is paar, wacht.
0: Daarom liet deze voor jou, man. Nee, Wendy.
1: Nou, dan weet ik het ook niet, man.
0: Weet ik het niet, man.
2: Zo. Nee, je zegt niet even van... Schatje, weet je niet nog die ene keer bij die date... toen je die jurk aan had?
0: Die blauwe, die is mooi. Die blauwe van...
2: Ja, ja, toch? Ja. Ik ben nu eigenlijk jullie aan het helpen, hè? Ik ben jullie die inside secrets aan het geven.
1: Deze
2: is nodig. Gewoon even om erin te komen. Maar onthoud deze. Ik denk deze werkt wel.
0: We zijn hier om te leren.
2: Toch?
1: Toch ook, ja.
2: Oké, als een vrouw zegt... geef me 5 minuten. Hoe lang gaat het daadwerkelijk duren?
0: Oeh, 20 minimaal? Kleine 20?
2: Ik mag goeie.
1: Ik denk wel een 40 plus.
0: Wauw.
2: 40 plus?
1: Ja, man.
0: Wow.
1: Ja, maar ik denk dat het wel echt nog een tijdje gaat.
0: Nee, maar je restaurant cancelt je reservering dan, hè?
1: Ja. Oké, maar ik denk wel echt een half uurtje minimaal, geloof me.
2: Oké, jullie pakken hem gewoon breed.
1: Ja, half uurtje max.
2: Nemen. Oké, als een vrouw zegt dat Valentijnsdag haar niks boeit... en dat ze dus geen cadeautjes wil, hoe pak je dit aan?
0: Ja, toch spontaniteit denk ik. Toch met iets komen, iets kleins desnoods. Of een bloemetje of een kaartje, zelfgeschreven misschien.
2: Oké, dus het houdt het romantisch.
0: Toch?
1: Ja, man. Nee, maar ik ben wel van de verrassingen altijd. Maar ik regel sowieso altijd wel iets, snap je? Ook al zegt ze dat ze het niet wil. Stiekem verwacht ze wel toch... Ook al is het een kleine gebaar, gewoon iets. Maar ik pak wel meestal wel een beetje uit, zeg maar, weet je?
2: Dus het gaat eigenlijk gewoon om het gebaar?
0: Ja, vooral.
1: Ja, 100%.
2: Als ik het zo hoor. Oké.
0: Goed gekeurd, hoor.
2: Ja.

0: noem het je gewoon iets. Nee. Dan ben je safe. Anders misschien heb je een week ruzie gewoon zo, maar
1: ja. Ja, echt zo. Oké, okay, als ze zegt, kies maar iets te eten. Ik lust alles. Wat kies je? Wat is de safe option?
2: Kip.
1: Ja, ik denk met kip kan je nooit misgaan.
0: Maar wat gaat het gewoon...
1: Uit eten.
0: Ja, maar gewoon om jouw vrouw of gewoon in het algemeen?
1: Je wifi. Dus je wifi zegt... Wat, je weet toch wanneer je uit eten gaat en dan is het van, wat wil je eten? Ja, maakt niet uit. Kies maar. Ik vind alles goed. Maar je weet eigenlijk, vinden ze niet alles goed, maar... Weet je toch, jij moet het gewoon even
2: kiezen. Ik zou safe gaan, man. Gewoon denk gewoon kippetje, man.
0: Ja. Maar is mijn vrouw, toch?
1: Is jouw vrouw?
0: Dan ga voor een sushi gewoon, man.
1: Wauw. Ja, je zet er gelijk goed gewoon.
0: Sushi aankoop, kom maar, joh.
1: Ja, hou je ook van sushi?
0: Ja, man. Dat is mijn ding. Dus ik weet ook echt waar je die goede sushi kan eten.
1: Ik ben een sushi-kenner. Jij houdt niet van sushi, Bob?
2: Nee, ik betaal niet, man.
1: Nee.

0: met goede klappen kunt gooien.
1: Dat wel, precies, dat wel.
2: Oh, nog die tempura, goh, die gaat naast het inside en nog erbovenop.
1: 100%. Maar rauwe zalm en al die, nee man.
3: Nee, sushi met kippen is nep. Ik denk echt de mensen in Japan, die draaien zich echt om in hun graf dat wij sushi met kip eten.
2: Ja, maar ik eet alle sushi, maar je kan sowieso je weg vinden. Kijk, als je niet echt van sushi hebt, die rauwe dingen, dan moet je gewoon die gefrituurde nemen, snap je?
1: Ja, dat lukt nog wel, man.
3: Is wel een goede instapmodel. Dat
1: mee
3: wel
1: te doen.
3: Ja, dat vind ik wel.
1: Ja, ze kunnen nog gezellig meedoen, toch?
3: Ja, precies.
2: Dus anders moet je gewoon gof dippen in die soja. Dan proef je helemaal niks meer, snap je? Dat is gewoon een zoute boel, gewoon.
3: Nou, ik heb eventjes weer een insight gekregen in het mannelijk brein. Dus ik ben ook weer even wat wijzer geworden vandaag. Ik denk dat jullie hartstikke geslaagd zijn.
1: Oh,
3: jullie hebben, ja, jullie zijn met de right answers gekomen. Dus vanaf nu zijn jullie certified.
2: We zijn experts nu, hè? Met een klein hulpje aan de zijkant ook, snap je? Ja, ja, ja.
3: Certified. Applausje voor jullie.
1: Met ChatGPT langs de zijkant.
2: Lekker zeg.
3: Bolle Bovengrond, sowieso super gezellig dat je er was. Is er al een release datum bekend voor een volgende track?
1: Volgende, nee, of? Maar jullie zijn de eerste die het horen krijgen. Afgesproken.
3: Oh, oké, daar hou ik je aan, hè? Kom je dan weer gezellig langs?
1: 100%.
3: Daar hou ik je aan. Tot snel dan.
1: Dankjewel.

0: Naro, ben je buiten deze zomer?
1: Ik ben sowieso buiten, maar ik ben altijd aan het genieten, geloof me.
0: Wow!
2: Phoenix! For the club. Come on! Imani invites.
0: Ja, ik weet niet wat het is met jou, maar vanavond, ik sens een bepaalde energy bij je.

0: is wel echt zo. Daar heb je helemaal gelijk. En ik ben heel benieuwd hoe de avond voor jou gaat lopen.
1: Ik ook.
0: Maar als we het dan toch over outside zijn hebben. Want je toch, je bent helemaal multitalented, inzetbaar MC, grappenmaker, artiest. Je bent het allemaal. Je hebt ook nog een tune uitgebracht laatst.
1: Ja, klopt man. Vorige week vrijdag met Diops en Shairo buiten.
0: Wat een combi.
1: Ja man, dat is gewoon gezelligheid, drukte in, energy op energy. Dit is de tweede tune trouwens die ik heb uitgebracht met Diops. Vorige maand heb ik ook nog een tune uitgebracht. Ook met Shairo en Diops, Take One Shot. Dat is ook gewoon een party tune, snap je? Dat is op een Batisanko model.
0: Wow. Ja, man. En dat is die vibe waar je op bent deze zomer, of niet?

0: in die muziek ben, snap je? Dus dan komt het ook meer eruit, begrijp je? Dus ja, maar dat is gewoon wat ik aan wil houden, zeg maar, snap je?
1: En het klopt wel, het past wel bij jou.
0: Ja,
1: ja, ik vind het helemaal een vibe. Weet je, ik dacht, laten we die tune gewoon draaien. En ja, je kan één ding natuurlijk ook heel goed. En dat is MC'en aankondigen. Dus ik zou zeggen, je weet toch, pak je moment.
0: Ja, zijn jullie er klaar voor? Yes, mensen. Het weekend is lid, maar het wordt nog litter. Want dit is Naro. Die

0: Naro, ben jij iemand die last heeft van FOMO?
1: Ja, man. Altijd, man. Ik ben echt die guy, man. Ik kan je nu zeggen bijvoorbeeld van ik ga niet en dat last moment wil ik toch gaan, snap je? We up in the club.
0: Imani and Vlad. Ja, ik lach wel, maar ik ben echt hetzelfde.
1: Ja, ik hoor je.
0: Echt zo erg. Je zou ook denken van hoe ouder je wordt, hoe minder je last krijgt van FOMO, maar... Ik blijf het gewoon houden.
1: Ja, toch, bij mij wordt dat meer, denk ik zelf.

0: Het is misschien nog gezelliger, zeg maar. Snap je?
1: Dat sowieso, schat. Als jij er bent, dan is het klaar, hè?
0: Toch? Dan is het echt feest, hè?
1: Dan is het echt feest. Maar weet je waar het ook echt feest is?
0: Wat dan?
1: Bij Funix.
0: Wat dan?
1: Nou, wij hebben dus hier iets. En ik zweer het je, ik als Certified Party Queen, ik ben gewoon stiekem een beetje jaloers. Mm-hmm. Want we geven dus een Funix Festipas weg. En dat houdt dus eigenlijk in dat je dus twee kaarten standaard krijgt voor elk festival waar Funix aanwezig is. Dus dat is Palmundo, Kwaku, Palos van de Stad, Latin Village.
0: Wow.
1: Ik weet het niet eens allemaal. En als dat nog niet genoeg is, je weet toch, leven is duur, eten is duur, vooral op festies, krijg je ook nog budget voor eten en drinken.
0: Ja, en dat sounds like a good time, man. Helemaal
1: snap
0: geweldig.
1: Je?
0: Ik wil ook wel zo'n kaart winnen eigenlijk.
1: Begrijp je? Kunnen ze ons niet ook even goed zetten met zo'n festipas?
0: Dus nog eten, dus genieten.
1: Hey.
0: En nog eten. En nog drinken. Hey, doe normaal, man.
1: Dat is echt die vrij zijn, blij zijn.
0: En van de partij zijn, ja wel hoor.
1: Oh, maar echt. Dus als jij nu aan het luisteren bent en je denkt, ik wil vrij zijn, blij zijn en voor de partij zijn, ga dan even naar de website funix.nl/festival en meld je aan. Misschien gaan we jou gewoon regelen met die festipas.

0: Ja, jij gaat niet naar huis. Jij gaat hier blijven. Het is een afterparty. Volgens mij praat deze tune wel even, hoe zeg je dat? Specifiek persoonlijk met jou, hè,
1: ja,
0: Naro?
1: Ja, praat tot mij. Nou, ik zeg eerlijk, die liggen gewoon even in mijn ziel, hoor.
2: Wat van ik? Imani Invites.
0: Ja, want Imani Invites is alweer bijna over. Dit is altijd een beetje de pre-party van de avond. Maar na de pre-party komt natuurlijk het echte feestje.
1: Ja.
0: En jij bent er klaar voor, hè?
1: Ik ben er klaar voor, man. Ik ben er altijd klaar voor. Dus ik ben benieuwd wat deze avond gaat brengen. Maar ik zeg je eerlijk, even kijken hoe de sterren staan, weet je. Maar ik denk dat het wel helemaal goed gaat komen.
0: Ik denk dat als jij gewoon een drankje pakt, dan gaan die sterren heel snel met jou praten en laten zien.
1: Of twee.
0: Misschien twee.
1: Of
0: twee,
1: drie. Misschien een flesje.
0: Ja, volgens mij ben jij de moeilijkste niet.
1: Ik ben zeker de moeilijkste niet.

0: Boeien!
1: Nou, ik vond het in ieder geval super gezellig dat je er was vanavond. Kom je vaker langs?
0: Zeker weten, maar als je me uitnodigt, ben ik daar. Weet je, zo van bonjour, hallo. Gezelligheid,
1: hallo.
0: Nee, maar echt serieus, thanks for having me, man. Super gezellig altijd.
1: Altijd, schat. Ik vind het altijd leuk. Jij bent ook echt de life of the party. Dus, je weet toch, het is geen feestje als Nado er niet is.
0: Snap je, het is geen feest als Nado er niet is geweest. Maar ik ben er wel, dus het is extra feest.
1: Nou, en zometeen, het feestje gaat natuurlijk gewoon door. Want ik zei het al, je gaat zometeen intunen bij het feestje. DJ Web staat zometeen voor je klaar met een heerlijke mix. En ik check je weer volgende week, zelfde tijd, zelfde plek. Nado, thank you!
0: Thank you!

0: Tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Nu ook in Gouda, de best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afro-beats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op Phonix.nl of in de gratis NPO-luister-app.
2: Phonix.
4: Luister op Phonix.nl of in de gratis NPO-luister-app.
5: Vrijdag 3 juli, Amarena.

0: nu snel je tickets via iTickets. See you at Amarena.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
2: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
3: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh...

0: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
1: It's complicated met Jay.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
0: Vrijdag 3 juli. Amarena en White.

0: Haal nu snel je tickets via iTickets. See you at Amarena.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO luisterapp.
3: It's complicated met Jay.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief.

0: Haal nu snel je tickets via iTickets. See you at Amarena.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
3: Funnix Afro.
2: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
6: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com.
7: Pa'l Mundo.
4: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funnix FM op TikTok.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
8: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: WK Mixzone.
11: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
12: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
13: Beste speler Saibari.
12: Ja.
13: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
12: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
14: Ja, pleur toch op man.
15: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Lucky Jones.

0: Je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak.

0: Blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound. Vrijdag 3 juli. Amarena.

0: tickets via iTickets. See you at Amarena.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zonnewolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: gelukt.
1: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
2: Een normaal leven,
1: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
3: Toby on the beat.
4: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer, onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog